0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken. Waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less. En zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder al parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor meineed tijdens een rechtszaak uit 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig dat wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Het is 2:30. Meer Radio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Paus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden op openbare scholen. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Aliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolboeken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van de zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: House. Bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Bouw van 185 woningen in gemeente al meer dan 2 jaar niet gestart. En motorrijder ernstig gewond bij botsing in Hoofddorp. In Haarlemmermeer hadden in juni 185 woningen al meer dan 2 jaar een bouwvergunning zonder dat de bouw is begonnen. 2 jaar eerder waren dat er 34. Dat blijkt uit een telling van onderzoeksplatform geteld op basis van CBS-cijfers. Een bouwer moet de gemeente tenminste 2 werkdagen voor het begin van de bouw informeren. De gemeente zet de woning dan in de basisregistratie adressen en gebouwen op bouw gestart. Die status stelt mee in de cijfers waarmee Rijk en provincies de woningbouw volgen. Ontbreekt hij, dan staat een woning in aanbouw tot de oplevering te boek als vergunning die nog op de start wacht. Een motorrijder is zondagmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeval op de N201 ter hoogte van de kruising met de Eiweg in Hoofddorp. De automobilist die bij de botsing betrokken was, is na het ongeval doorgereden en nog niet gevonden. Door de botsing werd de motorrijder gelanceerd. De motor kwam tegen een verkeerslicht tot stilstand. Op het wegdek bleven onder meer een bumper en kentekenplaat van de auto achter. Ambulancepersoneel heeft de motorrijder gestabiliseerd, waarna het slachtoffer is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De N201 was richting Heemstede als gevolg van het ongeluk een tijd lang afgesloten voor verkeer. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag schijnt de zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar 1 graad of 20. En er waait daarbij een matige zuidwestenwind rond kracht 3. De komende periode is het wisselend bewolkt met nu en dan zon en het blijft droog. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance, Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen en dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Tom van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
7: Verdachte aangehouden na vondst lichaam in Haarlemmeerse bos. En schikking bereikt over parkeren rond Pionier Bolsterrein. De politie heeft vrijdag een 28-jarige man uit Haarlemmeer aangehouden nadat eerder op de dag bij het Haarlemmeerse bos het lichaam was gevonden van een 43-jarige man uit Amsterdam die door een misdrijf om het leven is gebracht. De Haarlemmermeerder wordt verdacht van betrokkenheid bij zijn dood. Het lichaam van de Amsterdammer werd vrijdagochtend door voorbijgangers gevonden langs een mountainbikepad ter hoogte van het parkeerterrein aan de Paviljoenslaan. De politie vraagt getuigen of mensen met camerabeelden om zich te melden. De politie is specifiek op zoek naar vrachtwagenchauffeurs en campers die op de parkeerplaats geparkeerd stonden. De verdachte zit in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met een advocaat. Omwonenden van het Pionier Bolsterrein in Nieuw-Vennep hebben met projectontwikkelaar ZVM een schikking bereikt over het parkeren bij de bouw van Bols Quadrant. De afspraken voorzien in meer parkeerplaatsen en in een andere manier om parkeren in de parkeerhubs te financieren. Daardoor hoeven bewoners niet meer op zoek naar gratis parkeerplaatsen in omliggende wijken en is de introductie van betaald parkeren op de rest van het terrein niet meer nodig. De gemeente acht betaald parkeren op de rest van het Pionier Bolsterrein noodzakelijk om bewoners van de nieuwbouw te dwingen hun auto in betaalde parkeerhubs te parkeren. De schikking neemt die noodzaak weg. Daarmee is een belangrijke aanleiding voor bewoners parkeren in de omliggende wijken weggenomen. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag schijnt de zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar een graad of 20. En er waait daarbij een matige zuidwestenwind rond kracht 3. De komende periode is het wisselend bewolkt met nu en dan zon en het blijft droog. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
8: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Shalom. Alibaba. Soms zijn er momenten dat ik aan je denk.

een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
2: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
1: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
3: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
1: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Meeste nieuwbouw in afgelopen jaren onbetaalbaar voor middeninkomens. En eerste nieuwe Airbus van KLM op Schiphol aangekomen. Van alle huizen die tussen 2021 en 2024 in Haarlemmermeer zijn gebouwd, was 28% betaalbaar voor lage en middeninkomens. Dat zijn koopwoningen die maximaal €420.000 kosten. En huurhuizen van maximaal €1.228 huur per maand. Volgens een nieuwe wet moet straks 2/3 van alle nieuwbouw betaalbaar zijn. Haarlemmermeer haalde die norm de afgelopen jaren dus nog niet. De nieuwe regels golden tussen 2021 en 2024 overigens nog niet, maar gaan wel gelden voor de woningbouwprojecten die tot en met 2045 23.000 nieuwe woningen moeten opleveren. Dat Haarlemmermeer de afgelopen jaren minder betaalbare huizen heeft gebouwd dan de nieuwe norm, komt vooral door het lage aantal betaalbare koopwoningen. Huurhuizen waren meer betaalbaar. De eerste van 22 door KLM bestelde Airbus A350 vliegtuigen is vorige week vrijdag op Schiphol aangekomen. De A350 vervangt de verouderde Airbus A330. Het kleinste toestel waarmee KLM naar lange afstandsbestemmingen vliegt. Het nieuwe toestel is een belangrijke stap in de geplande vlootvernieuwing van KLM, omdat het stiller, schoner en zuiniger is. KLM krijgt er dit jaar nog één, volgend voorjaar weer twee. Het eerste toestel heeft de naam De Nachtwacht gekregen. Een tegenvaller voor KLM is dat de lichtstoelen in de businessclass van het toestel nog niet zijn goedgekeurd door de Europese toezichthouder en daarom tot volgend voorjaar niet mogen worden gebruikt. Naast 22 passagierstoestellen heeft KLM ook 3 vrachtversies van de A350 besteld. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag schijnt de zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar een graad of 20. En er waait daarbij een matige zuidwestenwind rond kracht 3. De komende periode is het wisselend bewolkt met nu en dan zon en het blijft droog. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know, like a sex machine, man, moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
3: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
2: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
4: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
2: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
1: Onderweg Martin van Golen.

0: Madonna, Like a Virgin.
1: Goedemiddag.
2: Meer Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden.
0: En op deze maandag heb ik weer een... Onderweg. Kijk eens, was dat het ding in praat. Goedemiddag, welkom bij Onderweg tussen 4 en 6. En we herhalen dit programma trouwens morgenochtend ook nog een keer. Dus mocht je het einde niet halen, kun je morgenochtend gewoon nog naar Onderweg luisteren. We zitten behoorlijk vol. Ik heb een aantal leuke reportages. Onder andere eentje over woningen en over energie. Fijn, alle lokale items die voor jou belangrijk zijn, blijf lekker luisteren. Tot 6 uur leg ik dit voor je neer. En zoals je gewend bent bij mijn radio... Elke dag tussen 4 en 6 is er Onderweg in de middag. En dan de volgende ochtend wordt dat tussen 8 en 10 dunnetjes overgedaan. Dus of je nou naar huis rijdt om te gaan eten of van huis rijdt om te gaan werken, je kunt altijd naar Onderweg luisteren. En natuurlijk gelardeerd met geweldig lekkere muziek. Wat dacht je van John Evangelis? Ik zou bij de radio blijven zitten.

Met de playlist van je radio's, die kan je niets missen. Dat wordt duidelijk uit. Far Away Home, John Vangelis hier onderweg. Maar je luistert natuurlijk onderweg voor de nieuwsberichtjes. En ik heb er eentje gevonden hoor. In Haarlemmermeer hebben in juni 185 woningen al meer dan 2 jaar een bouwvergunning zonder dat de bouw is begonnen. 2 jaar eerder waren dat er 34. Dat blijkt uit de telling van een onderzoeksplatform op basis van CBS-cijfers. Dus er worden woningen, bouwvergunningen zonder dat er gebouwd wordt. Een bouwer moet bij de gemeente tenminste 2 werkdagen voor het begin van de bouw informeren. En de gemeente zet de woningen dan op een basisregistratie, adres en gebouwen op bouwgestart. Die status telt mee in de cijfers waarmee de rijke provincies de woningbouw volgen. Ontbreekt hij, dan staat een woning in aanbouw tot de oplevering te boek als vergunning die nog op start wacht. En daar is dus een ongelofelijke toename van dit jaar. En we weten dat woningbouw zowel landelijk, maar zeker ook in de Haarlemmermeer een hot item is. Wie weet worden ze snel gebouwd en komen we tot een goed einde. Fijne muziek, Tony Smith heb ik voor je klaarstaan. Ik heb zometeen een leuke reportage van Schiphol.

0: nam Schiphol een nieuwe installatie in gebruik om PFAS-vervuilde grond te reinigen. Tijdens een open dag mochten omwonenden een kijkje nemen bij de installatie en kregen ze uitleg over hoe het proces werkt. Onze verslaggever Jack Isiger was erbij en nam een kijkje achter de schermen.
1: Tijdens een open dag konden omwonenden zien hoe de nieuwe PFAS-reinigingsinstallatie op Schiphol werkt. Met de installatie wordt zo'n 200.000 ton vervuilde grond gereinigd die op de luchthaven ligt opgeslagen. De vervuiling ontstond onder meer door blusschuim dat vroeger werd gebruikt bij branden en oefeningen. Meer Radio sprak met bodemspecialist van Schiphol, Annemarie van Biemen.
2: Eigenlijk is het een hele grote scheider. De grond van Schiphol bestaat voor een deel uit zand en voor een deel uit klei. En de installatie scheidt die fracties van elkaar. Dan komt er heel veel water in grote snelheid doorheen. Die weekt de PFAS los van de grond. En dan komt het zand er schoon uit. Zodanig schoon dat we het kunnen hergebruiken. Voordat het kleideel gaat dat helaas nog niet. En die moeten we helaas nog steeds afvoeren.
3: En is die 200.000 ton, is dat nou alles of is dat het tipje van de ijsberg?
2: Het is ook zeker geen tipje van de ijsberg. Het is echt wel substantieel. Maar er zitten op plekken nog PFAS waar we helaas nog niks mee kunnen. Dus er blijft helaas nog een restopdracht over. We hebben er hier op Schiphol en zeker in deze installatie alles aan gedaan om te voorkomen dat er op enige plek ook maar PFAS in het milieu komt. En dat monitoren we ook in het grondwater. Daar hebben we de eerste paar rondes ook al van gehad. En daar blijkt ook uit dat er niks in het grondwater terechtkomt vanuit deze installatie of een van de andere opslagplaatsen op Schiphol.
1: Bijna iedereen die wij spraken reageerde positief. Hans Spijker, lijsttrekker van 1 Haarlemmermeer, was echter niet overtuigd van de veiligheid van de installatie.
4: Dit klinkt prachtig. Het is een beeldschoon systeem zoals het wordt gepresenteerd. Maar we moeten zekerheid hebben. Dit was een nulpunt, maar straks moeten we de werkelijkheid weten. We willen niet weten dat het verkeerd is gegaan. Ja, het was een mooi idee, maar helaas, iedereen is ziek geworden. Dat kan niet.
3: Ja, want waar ben je nou uiteindelijk bang voor, Hans?
4: Dat het helaas niet allemaal goed loopt. En dat als er bij een foutje, dat straks hier de gemeente, hier het dorp of de hele gemeente onder de PFAS zit. En dat wil ik niet.
1: Schiphol heeft meer radio laten weten waar het PFAS-houdende restproduct terechtkomt. Het gaat om zo'n 50.000 ton vervuild slip. Dat wordt opgeslagen bij een afvalverwerker in Middenmeer.
0: 50.000 ton PFAS houdend slip is natuurlijk niet niks. En omgerekend gaat het om zo'n 50 miljoen kilo. Dat is samen ongeveer 2000 volle vrachtauto's. Dat moet allemaal naar een afvalverwerker in de Middenmeer worden verscheept. Schiphol staat de komende tijd dus voor een flinke opgave.

0: bijna begint. Dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Bouw van 185 woningen in gemeente al meer dan 2 jaar niet gestart. En motorrijder ernstig gewond bij botsing in Hoofddorp. In Haarlemmermeer hadden in juni 185 woningen al meer dan 2 jaar een bouwvergunning zonder dat de bouw is begonnen. 2 jaar eerder waren dat er 34. Dat blijkt uit een telling van onderzoeksplatform geteld op basis van CBS-cijfers. Een bouwer moet de gemeente tenminste 2 werkdagen voor het begin van de bouw informeren. De gemeente zet de woning dan in de basisregistratie adressen en gebouwen op bouw gestart. Die status stelt mee in de cijfers waarmee Rijk en provincies de woningbouw volgen. Ontbreekt hij, dan staat een woning in aanbouw tot de oplevering te boek als vergunning die nog op de start wacht. Een motorrijder is zondagmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeval op de N201 ter hoogte van de kruising met de IJweg in Hoofddorp. De automobilist die bij de botsing betrokken was, is na het ongeval doorgereden en nog niet gevonden. Door de botsing werd de motorrijder gelanceerd. De motor kwam tegen een verkeerslicht tot stilstand. Op het wegdek bleven onder meer een bumper en kentekenplaat van de auto achter. Ambulancepersoneel heeft de motorrijder gestabiliseerd, waarna het slachtoffer is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De N201 was richting Heemstede als gevolg van het ongeluk een tijd lang afgesloten voor verkeer. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag schijnt de zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar 1 graad of 20. En er waait daarbij een matige zuidwestenwind rond kracht 3. De komende periode is het wisselend bewolkt met nu en dan zon en het blijft droog. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: Onderweg Martin van Golen.

0: We openen de tweede helft van het eerste uur met The Logical Song van Supertramp. Fijn plaatje. En ook Angels van Robbie Williams verdween net op de achtergrond.
1: Meer radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
0: Onderweg. Dus we hebben nog even te gaan en ik heb voldoende nieuws. Ik dacht bij mezelf, gooi er nu maar eventjes een berichtje uit. De eerste van 22 door KLM bestelde Airbus vliegtuig is vorige week vrijdag op Schiphol aangekomen. Het nieuwe toestel is een belangrijke stap in de geplande vlootvernieuwing van KLM, omdat het stiller, schoner en zuiniger is. Een KLM krijgt er dit jaar nog 1 en volgend jaar weer 2. De eerste toestel heeft de naam De Nachtwacht gekregen. Een tegenvaller voor KLM is dat de lichtstoelen in de businessclass van het toestel nog niet zijn goedgekeurd door de Europese toezichthouder en daarom tot volgend voorjaar niet mogen worden gebruikt. Daar zullen wij als presentator van Meer Radio niet zo heel veel last van hebben, laat ik zeggen. Naast de 32 passagierstoestellen heeft de KLM ook nog 3 vrachtversies van de A350 besteld. Aldus Ruud de Wever, die voor dit berichtje heeft gezorgd. Ik heb nog veel meer berichten, onder andere ook nog voetbaluitslagen, voetbalberichtje. Ik heb nog over het energieloket, zoals eerder vermeld, ook nog wat. Dus ik zou lekker naar onderweg blijven luisteren. Want aan de muziek zal het zeker niet liggen. Leuk dat je luistert. Tot 6 uur dus onderweg.
1: Tot 6 uur onderweg. Onderweg. Met Martin van Golen. Martin van Golen op Meer Radio.

3, come on, girls.

0: Kylie Minogue.
1: Onderweg nieuws.
0: Het was je misschien opgevallen afgelopen weekend. Gisteren zelfs. Motorrijder is gistermiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeval op de N201. Ter hoogte van de kruising met de Eiweg hier in Hoofddorp. De automobilist die bij de botsing betrokken was, is na het ongeval doorgereden en nog niet gevonden. Door de botsing werd de motorrijder gelanceerd. De motor kwam tegen het verkeerslicht tot stilstand. Op het wegdek bleven onder meer een bumper en een kentekenplaat van de auto achter. Ambulancepersoneel heeft de motorrijder gestabiliseerd, moet ik zeggen. Waarna het slachtoffer is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. De N102 was richting Heemstede als gevolg van het ongeval een tijd lang afgesloten. Dat mocht jou misschien opgevallen zijn. En dat was dus de reden waarom je gistermiddag wat moeite had om vanuit vanop de N201 vanuit Hoofddorp richting Heemstede te kunnen rijden. Ik heb nog een bericht voor je. Omwonenden van Pionier Bolsterrein in Nieuw-Vennep hebben met projectontwikkelaar ZVM een schikking bereikt over het parkeren bij de bouw van de Bols Kwadrant. Afspraken voorzien in meer parkeerplaatsen en in een andere manier om parkeren in het parkeerhubs te financieren. Daardoor hoeven bewoners niet meer op zoek naar gratis parkeerplaatsen in omliggende wijken en is de introductie van betaald parkeren op de rest van het terrein niet meer nodig. De gemeente achtte betaald parkeren op de rest van het Pionier Bolsterrein noodzakelijk om bewoners van de nieuwbouw te dwingen hun auto in bepaalde parkeerhubs te parkeren. De schikking neemt die noodzaak weg en daarmee is een belangrijke aanleiding voor bewoners parkeren in de omliggende wijken weggenomen. Aldus het bericht van Ruud de Wever. Dit is Kylie Minogue.

Langzaam werken we toe naar 2 uur onderweg. Waar je natuurlijk ook lekker naar blijft luisteren. Daar heb ik iets van de energie-serie, een aflevering van staan. Ik heb nog voetbaluitslagen. Die had ik trouwens al eerder beloofd. Maar je weet hoe het gaat bij radio. Beloven doen we zeker, maar je moet wel even lekker blijven luisteren. Ik start nog even een fijne klassieker in. De live versie van de Eagles Hotel California. Daarna gaan we naar het landelijke nieuws van 5 uur luisteren. En zijn we daarna terug nog met een uurtje onderweg.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. En ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. En dat komt door extreem warm zeewater, zegt deze stormdeskundige van het KNMI.
3: Het is 3 graden warmer dan normaal. Het zit tegen de 26 graden aan. Ja, zulk warm zeewater, dat is gewoon allemaal extra energie voor zo'n onweersbui wat probeert te vormen. Dat is waarschijnlijk ook wel de aanleiding geweest dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden dit afgelopen weekend.
2: Het noodweer had opvallend veel weg van een tropische storm. Of dat het ook echt was, moet vervolgonderzoek uitwijzen. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. Fenton maakt ook de tunes van veel BBC-programma's, zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar geworden. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club, samen met zijn vrouw Tammy.
4: You can't defeat me. You cannot defeat a child of God. Hallelujah. Greater is he that is in you, right? In me? Than he that's in the world. The sun will shine again.
2: Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend lost hij op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: afgelopen maand veel in het, helaas veel in het nieuws geweest met 9 to 5. Nou ja, het is na 5, je bent onderweg naar huis. Of misschien ben je, als je de herhaling van deze uitzending luistert, wel weer onderweg naar je werk om een goede 9 to 5 voor te kunnen leggen.
1: Meer Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
0: Ik heb een aflevering van het energie-serie, zoals we dat noemen, over het energieloket. Een leuke bijdrage van mijn collega Jack Iziger. Die heeft daar een leuke reportage van gemaakt. Die komt voorbij. De veelbeloofde voetbaluitslagen, inderdaad, die komen ook dit uur voorbij. Althans, want ik heb niet een voetbaluitslag van uit SV Hoofddorp. Bericht over buurtuinen. En er is misschien nog wel een ander leuk bericht bij. Wat je uiteindelijk alleen maar zult horen als je blijft luisteren. En dat vinden wij sowieso heel leuk om te luisteren. Welkom, nog tot 6 uur is hier onderweg. Of ga ik dat zo meteen nog een keer zeggen?
1: Tot 6 uur. Onderweg.
2: Onderweg.
1: Met Martin van Golen. Martin van Golen. Op Meer Radio.

0: Long and Winding Road. Dus George Harrison's bijdrage aan de Beatles.
1: Onderweg. Politieberichten.
0: Ik heb één politiebericht. De politie heeft van vrijdag een 28-jarige man het Haarlemmermeer aangehouden. Nadat eerder op die dag bij het Haarlemmermeerse bos het lichaam was gevonden van een 43-jarige man uit Amsterdam, die door een misdrijf om het leven is gebracht. De Haarlemmermeerder wordt verdacht van betrokkenheid bij zijn dood. Het lichaam van de Amsterdammer werd vrijdagochtend door voorbijgangers gevonden langs het mountainbikepad ter hoogte van het parkeerterrein aan de Paviljoenlaan. De politie vraagt getuigen of mensen met camerabeelden op om zich te melden. De politie is specifiek op zoek naar vrachtwagenchauffeurs en campers die daar op de parkeerplaats geparkeerd stonden. Verdachte zit in beperking en dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Nou, mocht jij dus op vrijdagochtend daar gestaan hebben met een vrachtauto, of heb jij daar een camper staan met een cameraatje, meld je dan bij de politie in de Haarlemmermeer.

0: Ik heb wel een batterij in mijn lampjes, maar... en ik moet mijn hele huis ook nog met een batterij.
1: U hoort het. Niet iedereen op de jaarmarkt in Vijfhuizen is bekend met de thuisbatterij. Het rijdend energieloket is vandaag aanwezig om daar verandering in te brengen.
2: Vandaag geven we energieadvies, vragen van de mensen beantwoorden. En veel vragen gaan natuurlijk over de thuisbatterij tegenwoordig. Warmtepomp en hoe ze van het gas af kunnen.
1: Wat voor advies geeft u dan zo al?
2: Ja, de thuisbatterij wat veel mensen vragen. Het is meer vanuit de emotie dat het salderen nu stopt. Maar financieel gezien komt het eigenlijk niet uit.
1: Nee, want wat is uw advies dan als het gaat om die thuisbatterij?
2: Niet doen. Alleen doen als het je hobby is of je vindt het niet erg dat het geld kost. Maar eigenlijk niet doen.
1: Heeft u wel eens nagedacht over de aanschaf van een thuisbatterij?
3: Ja, daar heb ik zeker over nagedacht. Maar toen ik echt ging bekijken en berekenen of ik daar een baat bij heb. Ik heb 30 zonnepanelen, maar ik heb ook 2 batterijen op auto's. Of 2 elektrische auto's en die rijden op een batterij. Dus alles wat ik overhoud, dan stop ik in mijn auto.
1: Kijk, dat is slim gedacht. Dus voor u is een thuisbatterij in die zin een beetje overbodig?
3: Ja, ik denk dat die voor mij gewoon overbodig is. Als ik slim laad, als de zon schijnt, dan heb ik eigenlijk hetzelfde effect als wanneer ik een thuisbatterij zou aanschaffen.
1: De thuisbatterij, die zorgt ervoor dat je je energie kan opslaan die van je zonnepaneel afkomt. Zijn jullie daar al mee bezig geweest?
4: Nou nee, maar nu je het zegt, ga ik wel even iets inbrengen.
5: Ik ben 72 en misschien heb ik nog 10 jaar te leven, dus ik ga dat allemaal niet meer doen in mijn huis.
1: De thuisbatterij?
6: Ja, geen idee.
1: Zo beleeft iedereen op de jaarmarkt een hele informatieve, maar vooral hele gezellige middag.
0: Ik ga met de fiets, wel elektrisch. Daar zit wel een batterij in.
7: Ja, zo te horen uit Jack inderdaad een hele goede tijd hebben dus op de Vijfhuizermarkt. Het rijdend energieloket halen. Meer komt de komende tijd op verschillende plekken in de polder langs. Eerstvolgende stop zijn morgen, dinsdag 6 oktober... van 10 tot 1 uur in winkelcentrum Vierenmeren in Hoofddorp. Binnen de roltrappen. En op woensdag 7 oktober van 9:30 tot 10:30... op de Weekmarkt in Tolenburg. Je kunt daar terecht voor al je vragen over energie en besparen. Dus dinsdag 6 oktober, als je naar de ochtenduitzending, deze ochtenduitzending herhaling, is het dus vandaag 6 oktober. Maar 6 oktober van 10 tot 1 in winkelcentrum Vierenmeren in Hoofddorp, binnen bij de roltrappen. En op woensdag 7 oktober van 9:30 tot 10:30 op de Weekmarkt in Tolenburg. Reportage was van Jack Iziger, die, zoals gezegd, in Vijfhuizen het best naar zijn zin had.

0: meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Verdachte aangehouden na vondst lichaam in Haarlemmeerse bos. En schikking bereikt over parkeren rond Pionier Bolsterrein. De politie heeft vrijdag een 28-jarige man uit Haarlemmermeer aangehouden, nadat eerder op de dag bij het Haarlemmermeerse bos het lichaam was gevonden van een 43-jarige man uit Amsterdam die door een misdrijf om het leven is gebracht. De Haarlemmermeerder wordt verdacht van betrokkenheid bij zijn dood. Het lichaam van de Amsterdammer werd vrijdagochtend door voorbijgangers gevonden langs een mountainbikepad ter hoogte van het parkeerterrein aan de Paviljoenslaan. De politie vraagt getuigen of mensen met camerabeelden om zich te melden. De politie is specifiek op zoek naar vrachtwagenchauffeurs en campers die op de parkeerplaats geparkeerd stonden. De verdachte zit in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met een advocaat. Omwonenden van het Pionier Bolsterrein in Nieuw-Vennep hebben met projectontwikkelaar ZVM een schikking bereikt over het parkeren bij de bouw van Bols Kwadrant. De afspraken voorzien in meer parkeerplaatsen en in een andere manier om parkeren in de parkeerhubs te financieren. Daardoor hoeven bewoners niet meer op zoek naar gratis parkeerplaatsen in omliggende wijken en is de introductie van betaalparkeren op de rest van het terrein niet meer nodig. De gemeente acht betaalparkeren op de rest van het Pionier Bolsterrein noodzakelijk om bewoners van de nieuwbouw te dwingen hun auto in betaalde parkeerhubs te parkeren. De schikking neemt die noodzaak weg. Daarmee is een belangrijke aanleiding voor bewoners parkeren in de omliggende wijken weggenomen. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag schijnt de zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar een graad of 20. En er waait daarbij een matige zuidwestenwind rond kracht 3. De komende periode is het wisselend bewolkt met nu en dan zon en het blijft droog. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio.
3: Onderweg, Martin van Golen.

0: de straten geen namen mogen hebben, U2. Zullen we nou die sporthuis, dat sportverhaaltje maar eens even doen?
1: Onderweg. Sportnieuws.
0: Het ambitieuze SJC uit Noordwijk heeft de Hoofddorpse zondagmiddag op een zware nederlaag getrakteerd. De ploeg van Jorg Smeets, die uitkomt in de vierde divisie, ging met 6-2 onderuit. In de tweede klasse deelde KGA uit Lissebroek de punten met gastheer Voorholte. SCPB uit Batuverdorp ontving thuis Roda 23 uit Amstelveen. Dat is toch een beetje een streekderby. En verloor. Het werd in Batuverdorp 1-3. En in de derde klasse ging DSOV uit Vijfhuizen op bezoek bij SDZ. Dat is in Amsterdam-West. De ploeg verloor met 4-1. Zwanenburg rekende thuis af met TWS. Ook in Amsterdam-West. Het werd 5-3. In de derde klasse deelde Dios de punten met DOCO-S. Zo schrijf je het echt. En SCW won op eigen terrein een Reizenhout nipt met 1-0 van Vitesse Delft. In de vierde klasse verloor FC VVV thuis van SV Overbos. Nieuw-Vennepse hoofddorp derby was in dezelfde competitie 4-1 te sterk voor Sporting Attrigum. Uit Beverwijk. Zal ik dat even opnieuw doen? In de vierde klasse verloor FC VVV thuis. Dat is FC VVC van SVU. Ik heb daar de uitslag niet van. En Overbos was in dezelfde competitie met 4-3 te sterk voor Sporting Attrigum uit Beverwijk. Nou, zo heb ik het allemaal. Uno natuurlijk nog, zorgt met grootste doelpuntenproductie thuis in Hoofddorp met Jong Hercules te verslaan met 8-1. En het zaterdagteam van Hoofddorp, dat speelt inderdaad vijfde klasse. Zij worden met 4-2 van RCH uit Heemstede. Dan zijn we voetballend uit te halen, maar meer weer helemaal voor elkaar. Ik wil je toch aanmoedigen als jij niet van voetbal houdt of gewoon een andere sport doet en zegt, nou, wij sporten ook in het weekend en hebben ook uitslagen. Stuur eventjes een berichtje naar redactie@meerradio.nl, want wij nemen dat natuurlijk graag mee. Want wij zijn ons echt wel beseft dat het niet alleen voetbal is. Maar... Nou ja, je weet het, voetballers zijn iets sneller met het verzenden naar uitslagen. Dus of je nou scorst, turnt, balletje hoog houdt of hockey, het maakt ons allemaal niet uit. We willen graag alle uitslagen verzamelen. redactie@meerradio.nl.

0: Everybody Hurts, R.E.M. Nader zo'n beetje aan het einde van Onderweg. Ik heb natuurlijk nog wel een nieuwsberichtje.
1: Onderweg nieuws.
0: Van alle huizen die tussen 2021 en 2024 in Haarlemmermeer zijn gebouwd, was 28% betaalbaar voor lage en middeninkomens. Dat zijn koopwoningen die maximaal 420.000 euro kosten en 1228 euro huur per maand moeten kosten. Volgens een nieuwe wet moeten straks 2/3 van alle nieuwbouw betaalbaar zijn. Haarlemmermeer haalde die norm de afgelopen jaren dus nog niet. De nieuwe regels golden tussen 21 en 24 ook nog niet, maar gaan wel gelden voor woningbouwprojecten die tot en met 2045 23.000 nieuwe woningen moeten opleveren. Dat Haarlemmermeer de afgelopen jaren minder betaalbare huizen heeft gebouwd dan de nieuwe norm, komt vooral door het lage aantal betaalbare koopwoningen. Huurhuizen waren wel meer betaalbaar. Ja, het is goed bericht, goed nieuws dat we daar in ieder geval hier in de Haarlemmermeer, waar heel veel gebouwd wordt, daar in ieder geval toch ook nog aandacht aan besteden. Bedankt voor het aandacht besteden Onderweg. Morgen om tussen 4 en 6 middags hebben wij weer een nieuwe uitzending van Onderweg. Die wordt gemaakt door onze nieuwsredactie. Maar mocht je deze uitzending gemist hebben, nu pas de radio aanzetten, heb ik goed nieuws. Morgen om 8 uur herhalen we deze uitzending nog een keer. En dat doen we de hele week. Althans, niet deze uitzending, maar de hele week wordt 's ochtends de uitzending van de middag ervoor herhaald. Kun je goede nieuws nog een keer luisteren of het gemiste nieuws gewoon nog een keer horen. Hoe dan ook, ik wens jullie nog een hele fijne dag.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio zeker 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. 150 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. In totaal zouden 16 gemeenten in de regio Moskou zijn aangevallen en tientallen huizen zijn beschadigd. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen waar brand zou zijn ontstaan. Een Amerikaanse marinier wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. De man van 20 zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee en rugzak hebben gestolen. De marinier ontkent dat hij bij de zaak betrokken is. De arrestatie leidt tot opschudding in Japan. Op de eilandengroep waar de Amerikanen een vliegbasis hebben, wordt geprotesteerd tegen hun aanwezigheid. De lokale autoriteiten zeggen dat de laatste jaren het aantal strafzaken waar Amerikaanse militairen bij betrokken zijn, sterk is gestegen. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. Ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij 1 van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, eerst nog mist, later een afwisseling van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
1: Tot 12 uur op de koffie.

0: hoor. De Queen met Crazy Little Thing Called Love. Goedemorgen.
1: Op de koffie met Ruud Kroes op Meer Radio.
0: Welkom bij Op de Koffie. De komende twee uur gaan we je vermaken met hele bijzondere berichten. Maar ook leuke activiteiten die je kunt doen. We hebben nog wat sportnieuws en uiteraard hun muziek. Onder meer van Pat Benatar, van Veldhuis en Kemper, PhD. Maar die eerst Ella Goulding. Hier is For Your Entertainment.

0: Dat was Huntrix met Golden.
1: De koffieplaat in Op de Koffie.
0: De koffieplaat, je kunt hem aanvragen, jouw favoriete nummer. Studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En als je een leuke anekdote weet, laat maar weten hoor. We horen het graag.

0: Teddy Swims was dat met Mr. Know-it-all.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Limburger kaas staat wereldwijd bekend om zijn beruchte en zeer penetrante geur. Deze specifieke stank ontstaat doordat de kaas gedurende 3 maanden wordt gerijpt met behulp van de bacterie Brevibacterium linens. Dit is exact dezelfde bacterie die van nature op de menselijke huid leeft. Zij zijn ook grotendeels verantwoordelijk voor de herkenbare geur van menselijk zweet onder de oksels en aan de voeten.

0: Jeroen Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Meeste nieuwbouw in afgelopen jaren onbetaalbaar voor middeninkomens. En eerste nieuwe Airbus van KLM op Schiphol aangekomen. Van alle huizen die tussen 2021 en 2024 in Haarlemmermeer zijn gebouwd, was 28% betaalbaar voor lage en middeninkomens. Dat zijn koopwoningen die maximaal 420.000 euro kosten en huurhuizen van maximaal 1228 euro huur per maand. Volgens een nieuwe wet moet straks 2/3 van alle nieuwbouw betaalbaar zijn. Haarlemmermeer haalde die norm de afgelopen jaren dus nog niet. De nieuwe regels golden tussen 2021 en 2024 overigens nog niet, maar gaan wel gelden voor de woningbouwprojecten die tot en met 2045 23.000 nieuwe woningen moeten opleveren. Dat Haarlemmermeer de afgelopen jaren minder betaalbare huizen heeft gebouwd dan de nieuwe norm komt vooral door het lage aantal betaalbare koopwoningen. Huurhuizen waren meer betaalbaar. De eerste van 22 door KLM bestelde Airbus A350 vliegtuigen is vorige week vrijdag op Schiphol aangekomen. De A350 vervangt de verouderde Airbus A330. Het kleinste toestel waarmee KLM naar lange afstandsbestemmingen vliegt. Het nieuwe toestel is een belangrijke stap in de geplande vlootvernieuwing van KLM, omdat het stiller, schoner en zuiniger is. KLM krijgt er dit jaar nog één. Volgend voorjaar weer twee. Het eerste toestel heeft de naam De Nachtwacht gekregen. Een tegenvaller voor KLM is dat de lichtstoelen in de businessclass van het toestel nog niet zijn goedgekeurd door de Europese toezichthouder en daarom tot volgend voorjaar niet mogen worden gebruikt. Naast 22 passagierstoestellen heeft KLM ook 3 vrachtversies van de A350 besteld. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag schijnt de zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar een graad of 20. En er waait daarbij een matige zuidwestenwind rond kracht 3. De komende periode is het wisselend bewolkt met nu en dan zon en het blijft droog. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meer Radio Haarlemmermeer. Tot 12 uur op de koffie.

0: iconisch nummer van David Bowie, Heroes.
1: Meer radio, koffieplaat.
0: Carina die vraagt de koffieplaat aan dit keer. Ze is ooit naar een concert geweest van deze Canadees-Amerikaanse band. En die heeft haar best wel geraakt, zo schrijft ze. Hier is Heart voor Carina.

0: I'm a fireball.
1: Pitbull samen met John Ryan. Fireball.
2: Meer radio duikt de geschiedenis in.
1: In 1959 stal ontdekkingsreizigers Peter Byrne botten van een vermeende Yeti-hand uit het Pangbodje-klooster in Nepal. Hij verving de gestolen reliquieën door menselijke botten om de diefstal te maskeren. Byrne smokkelde de botten vervolgens naar India, waar de legendarische Hollywood-acteur James Stewart de botten hielp te verbergen in de koffer van zijn vrouw, verstopt tussen haar ondergoed om ze ongemerkt het land uit te krijgen.

Je hoorde Paul Simon uit 1973 met het nummer Duncan. We zijn aan het einde van het eerste uur van Op de Koffie. Straks, na het nieuws, het tweede. We hadden alleen nog even een nummer van Tom Jones. Tot zo.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meerradio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meerradio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt Hanning verdacht van spionage. De 80-jarige Hanning zou na zijn vertrek bij de dienst geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, om daarmee een veiligheidsanalyse op te stellen voor een buitenlandse inlichtingendienst. Om welk land het gaat is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Het kabinet maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio en wil daarom het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten proeven komen met zelfrijdende bussen om personeelstekorten op te vangen. En ook moeten bestaande vervoersmiddelen als regiotaxis en buurtbussen beter op elkaar afgestemd worden. Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen raakte gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Volgens media gaat het om vrachtschepen. Die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Deze week zijn al meer dan 100 mensen besmet geraakt in New York. Daar is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen en vaccins kunnen uitdelen. In Pennsylvania zijn 5 mensen overleden, liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. De uitbraak van mazelen is een van de grootste sinds de jaren 90. Volgens deskundigen komt dat door de dalende vaccinatiegraad in de VS. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. In het zuiden is de meeste zon, in het noorden kan plaatselijk wat regen vallen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
1: Meerradio. Dit is Meerradio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek.
1: Tot 12 uur op de koffie.

0: Je hoort de Prince met 1999.
1: Op de koffie met Ruud Kroes op Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom terug bij Op de Koffie. Nou, het laatste uur en wat kun je daarin verwachten? We hebben uiteraard weer bijzondere berichten voor je. Maar ook wat voetbalnieuws en leuke activiteiten die je kunt doen in Haarlemmermeer. En uiteraard muziek onder meer van Santana, Simply Red, Supertramp. Maar eerst Alan Langley. Hier is Choosing Texas.

0: Counting Crows, Accidentally in Love.
1: Meer radio.
2: Sportnieuws.
0: Er wordt weer gevoetbald in de Keukenkampioendivisie. Op vrijdag wordt een heel programma afgewerkt. Dit zijn de wedstrijden Volendam-Vitesse, Topos, Helmond Sport, Rode JC, Jong PSV, NAC Breda, MVV, Jong AZ, FC Den Bosch, Jong Ajax, VVV, Heracles Almelo, RKC Waalwijk, De Graafschap, Jong FC Utrecht, Dordrecht Emmen en Almere City Eindhoven.

0: Door de Santana met Hold On.
1: Een bijzonder feitje van de andere kant van de oceaan.
0: In 2010 werkten wetgevers in de Amerikaanse staat Maryland aan een opmerkelijk wetsvoorstel. Het voorstel moest het voor winkeliers wettelijk illegaal maken om onderkleding en badpakken te verkopen die eerder door klanten waren gekocht en daarna weer waren geretourneerd. Het uiteindelijke doel van deze strenge wetgeving was om de verspreiding van bacteriën en specifieke overdraagbare aandoeningen, zoals schaamluis, tegen te gaan.

0: 7 8 en 8 is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen, afgewisseld met lekkere muziek. Tussen 8 en 8. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Bouw van 185 woningen in gemeente al meer dan 2 jaar niet gestart. En motorrijder ernstig gewond bij botsing in Hoofddorp. In Haarlemmermeer hadden in juni 185 woningen al meer dan 2 jaar een bouwvergunning zonder dat de bouw is begonnen. 2 jaar eerder waren dat er 34. Dat blijkt uit een telling van onderzoeksplatform geteld op basis van CBS-cijfers. Een bouwer moet de gemeente tenminste 2 werkdagen voor het begin van de bouw informeren. De gemeente zet de woning dan in de basisregistratie adressen en gebouwen op bouw gestart. Die status stelt mee in de cijfers waarmee Rijk en provincies de woningbouw volgen. Ontbreekt hij, dan staat een woning in aanbouw tot de oplevering te boek als vergunning die nog op de start wacht. Een motorrijder is zondagmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeval op de N201 ter hoogte van de kruising met de IJweg in Hoofddorp. De automobilist die bij de botsing betrokken was, is na het ongeval doorgereden en nog niet gevonden. Door de botsing werd de motorrijder gelanceerd. De motor kwam tegen een verkeerslicht tot stilstand. Op het wegdek bleven onder meer een bumper en kentekenplaat van de auto achter. Ambulancepersoneel heeft de motorrijder gestabiliseerd, waarna het slachtoffer is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De N201 was richting Heemstede als gevolg van het ongeluk een tijd lang afgesloten voor verkeer. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag schijnt de zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar een graad of 20. En er waait daarbij een matige zuidwestenwind rond kracht 3. De komende periode is het wisselend bewolkt met nu en dan zon en het blijft droog. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
0: Tot 12 uur op de koffie.

0: Earth, Wind & Fire met Boogie Wonderland.
1: Meer activiteiten.
0: Ontdek onze eigen polder Haarlemmermeer op vier banden. Stap in een elektrische tweepersoonsautootje en volg een mooie route door het landschap. Voor gezinnen is er de kraakte code fotospeurtocht. Kinderen gaan met walkie-talkies op zoek naar de geheime code. Lukt het jou om de kluis te kraken en een leuke prijs te winnen? Deze maand kun je onderweg ook stoppen bij landgoed de Olmenhorst om zelf biologisch fruit te plukken en het oogstfeest te ervaren. Meer over de speurtocht in de elektrische autootjes lees je op de website www.visithaarlemmermeer.nl.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: Toen in 1916 de Bank of Vernal in de Amerikaanse staat Utah werd gebouwd, werden alle 15.000 bakstenen voor de voorgevel via de reguliere post bezorgd. De reden hiervoor was puur economisch. Het bleek destijds goedkoper om de stenen in de opeenvolgende pakketten via posttarieven te versturen dan via traditionele vrachttarieven. Een van de originele bakstenen uit dit transport is tegenwoordig zelfs opgenomen in de collectie van het Postmuseum van het Smithsonian.

Dat was de nieuwe van Raccoon met Dicht bij het vuur. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Op de Koffie. Straks om 12 uur tussen de bedrijven en om 4 uur onderweg. We gaan eruit met Adele, Set Fire to the Rain. Ik wens je een hele fijne dag. Tot snel. Hoi.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. In Saoedi-Arabië zijn 2 vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. In de Canadese provincie Quebec zijn de verkiezingen gewonnen door een partij die zich wil afscheiden van Canada. De Franstalige partij haalde net niet genoeg zetels voor een meerderheid en moet steun zoeken bij andere partijen. De overwinning is een tegenslag voor premier Carney, die juist eenheid wil vanwege de handelsoorlog met de VS. Of Quebec zich echt gaat afscheiden is nog maar de vraag. Eerdere pogingen voor een referendum mislukten. En in recente peilingen wil een meerderheid van de inwoners van Quebec zich ook niet afsplitsen. Een middelbare school in Oud-Beierland heeft vanwege de protesten in Frankrijk op het laatste moment een schoolreis afgeblazen. De leerlingen zouden deze week naar gasgezinnen gaan in de buurt van Parijs. De school vindt dat niet verantwoord, omdat scholierenprotesten zijn uitgelopen op geweld. Tientallen mensen raakten daarbij gewond en duizenden werden opgepakt. De meeste ouders en leerlingen hebben begrip voor het besluit. Omdat andere groepen van de school naar Engeland, Praag en Berlijn gaan, is voor de geannuleerde klassen ook een alternatief geregeld. Zij gaan nu een paar dagen naar Drenthe. Het weer, zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist, blijft droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Meer radio. Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: en 10 op meer radio. En, je weet het,
1: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
2: Verdachte aangehouden na vondst lichaam in Haarlemmeerse bos. En schikking bereikt over parkeren rond Pionier Bolstrein. De politie heeft vrijdag een 28-jarige man uit Haarlemmeer aangehouden, nadat eerder op de dag bij het Haarlemmeerse bos het lichaam was gevonden van een 43-jarige man uit Amsterdam die door een misdrijf om het leven is gebracht. De Haarlemmeerder wordt verdacht van betrokkenheid bij zijn dood. Het lichaam van de Amsterdammer werd vrijdagochtend door voorbijgangers gevonden langs een mountainbikepad ter hoogte van het parkeerterrein aan de Paviljoenslaan. De politie vraagt getuigen of mensen met camerabeelden om zich te melden. De politie is specifiek op zoek naar vrachtwagenchauffeurs en campers die op de parkeerplaats geparkeerd stonden. De verdachte zit in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met een advocaat. Omwonenden van het Pionier Bolsterrein in Nieuw-Vennep hebben met projectontwikkelaar ZVM een schikking bereikt over het parkeren bij de bouw van Bols Quadrant. De afspraken voorzien in meer parkeerplaatsen en in een andere manier om parkeren in de parkeerhubs te financieren. Daardoor hoeven bewoners niet meer op zoek naar gratis parkeerplaatsen in omliggende wijken en is de introductie van betaald parkeren op de rest van het terrein niet meer nodig. De gemeente acht betaald parkeren op de rest van het Pionier Bolsterrein noodzakelijk om bewoners van de nieuwbouw te dwingen hun auto in betaalde parkeerhubs te parkeren. De schikking neemt die noodzaak weg. Daarmee is een belangrijke aanleiding voor bewoners parkeren in de omliggende wijken weggenomen. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag schijnt de zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar een graad of 20. En er waait daarbij een matige zuidwestenwind rond kracht 3. De komende periode is het wisselend bewolkt met nu en dan zon en het blijft droog. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio.
4: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsen. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's, deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. Bij de uitreiking van de prijs sprak het Zweedse Nobelcomité van spookachtige boodschappers uit de kosmos. Neutrino's gaan bijna overal doorheen. De zwaartekracht heeft weinig effect op de deeltjes en worden dus ook niet beïnvloed door elektromagnetische kracht. Halsen krijgt ongeveer 1 miljoen euro. Het gebeurt niet vaak dat de prijs naar 1 wetenschapper gaat. Vaak gaat het om een team. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. En in onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. Het is het grootste landelijke protest tot nu toe. In Frankrijk wordt al weken actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen. Het weer vanmiddag op meer plekken zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen opnieuw mist. Het blijft dan droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de Bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Heb jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Nieuw luchthavenverkeersbesluit voor Schiphol. En Marieke de Bruin in het theater van C. Na 18 jaar is er weer een nieuw luchthavenverkeersbesluit voor Schiphol. Met steun van de meerderheid van de Tweede Kamer komt er een nieuw wettelijk kader voor de luchthaven. Een belangrijk moment, omdat hiermee de lang verwachte duidelijkheid ontstaat voor omwonenden, luchtvaartmaatschappijen en de luchthaven zelf. Het nieuwe LVB legt onder andere afspraken vast over geluid, veiligheid, uitstoot, baangebruik en het aantal vluchten. Er komt een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar, waarvan maximaal 27.000 in de nacht. In de toekomst kan dat aantal stijgen tot 500.000... als dat niet leidt tot meer geluid en uitstoot. Op dinsdagmiddag 13 oktober speelt violiste Marieke de Bruin haar voorstelling Achter de Noten. Dit in het kader van de serie Uit op de Dag. Marieke vertelt op humoristische wijze hoe zij als boerendochter haar weg vond en in het concertgebouw terechtkwam. Inmiddels heeft zij meer dan 25 jaar podium- en studioervaring. We krijgen aan de hand van persoonlijke verhalen en anekdotes uit het klassieke en popmilieu een kijkje achter de schermen van het concertpodium. En krijgen inzicht wat het echt betekent om muzikant te zijn. Het plezier, ontspanning, de kaarten die je soms verkeerd schudt. Kinderen opvoeden en vooral wat muziek je kan geven. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van C. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Het is wisselend bewolkt met nu en dan zon en het blijft overal droog. Met middagtemperatuur rond de 21 graden en zwakke zuidwestenwind kracht 2. De komende periode neemt de bewolking toe en in de avond en nacht gaat het vanuit het zuidwesten stevig regenen. De noordwestenwind neemt toe tot windkracht 6 à 7. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tussen de 150.000 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. In Lyon en Straatsburg zijn er gevechten uitgebroken tussen demonstranten en de politie. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen vanochtend een vreemde melding op hun telefoon die gericht was aan het beveiligingsteam. Daarin zou staan dat hackers de controle hebben over de online omgeving. Volgens Britse media is nog niet duidelijk hoeveel klanten het bericht hebben ontvangen. Het bedrijf heeft zelf nog niets gezegd over de mogelijke hack. ASOS heeft wereldwijd 17 miljoen klanten in meer dan 150 landen. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningskosten van meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over de prijsstijging. Onder de ondertekenaars zitten vrijwilligersorganisaties als Stichting Kielegat en het Breda Jazz Festival, maar ook commerciële organisaties als Breda Live en het Duikbootfestival. De organisatoren zeggen dat ze best willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt, maar ze willen weten waarop die zijn gebaseerd. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft die door Salvador Dalí is gemaakt weegt 150 kilo. De diefstal was in de gemeente Issoire, ten westen van Lyon. Het is nog een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. De eigenaar van het kunstwerk noemt de diefstal een aanslag op de Franse cultuursector. Het boek De Apocalypse weegt 210 kilo en er werkten 14 kunstenaars aan mee. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Het blijft droog en ook dan 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Raad van Bestuur Spaarne Gasthuis kiest voor nieuwbouw in Haarlem-Zuid. En Meer Radio viert haar 20-jarig bestaan. De Raad van Bestuur van het Spaarne Gasthuis maakte dinsdag 6 oktober in een brief aan medewerkers bekend ervoor te kiezen om de zorg die dag en nacht beschikbaar moet zijn samen te brengen in Haarlem-Zuid. Daar zal een nieuw ziekenhuis worden gebouwd dat naar verwachting rond 2033 in gebruik moet worden genomen. Dit besluit betekent niet dat alle ziekenhuiszorg naar Haarlem-Zuid verhuist, aldus de brief aan medewerkers. Hoofddorp krijgt een belangrijke rol als dagziekenhuis. Patiënten kunnen hier terecht voor een afspraak op de polykliniek, onderzoek of dagbehandeling. Ook het oncologisch dagcentrum samen met het Antonie van Leeuwenhoek blijft in Hoofddorp. Haarlem-Noord houdt een gericht aanbod van polyklinische zorg en diagnostiek. We houden zorg dichtbij waar dat kan en brengen zorg samen waar dat nodig is, aldus de Raad van Bestuur. Meer Radio viert deze maand haar 20-jarig bestaan. Meer Radio is de opvolger van de FLO, de Vereniging Lokale Omroep Haarlemmermeer, die uitzendingen verzorgde van 1983 tot 2003. Om het gat te vullen dat de FLO achterliet, richtte oud-medewerker Maurice van Dam in 2004 de stichting Meer Omroep op. Op zaterdag 7 oktober 2006 ging Meer Radio officieel de ether in, vanaf een locatie in de bibliotheek van Hoofddorp. De omroep kent naast een aantal mediaprofessionals een groep van ongeveer 70 enthousiaste vrijwilligers. Meer Radio is daarom ook een plek waar lokaal talent radioervaring kan opdoen. De programmering is heel divers, met een mix van lokaal nieuws, actualiteiten, een activiteitenoverzicht, sport en een breed palet aan muziekgenres. Het verzorgingsgebied van Meer Radio omvat de 31 kernen van de Haarlemmermeer. En de radio is te beluisteren op de FM-band, DAB+ en digitaal via de website. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Het is wisselend bewolkt met nu en dan zon en het blijft overal droog. Middagtemperatuur rond de 21 graden en zwakke zuidwestenwind kracht 2. De komende periode neemt de bewolking toe en in de avond en nacht gaat het vanuit het zuidwesten stevig regenen. De noordwestenwind neemt toe tot windkracht 6 A7. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer Radio, Haarlemmermeer, tussen de bedrijven.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De AfD heeft voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement in Duitsland in handen gekregen. In het nieuwe parlement in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen. Als voorzitter kan Rausch bijvoorbeeld ambtenaren benoemen en vervangen en bepaalt hij wie het parlement mogen betreden. Maar ook zou hij de commissies waarin wetgeving wordt voorbereid zo kunnen aanpassen dat de AfD het voor het zeggen krijgt. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreem rechts. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was zaterdag naar Kenia gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. De ebola-variant die nu rondgaat is de dodelijkste ooit. De uitbraak was in mei in Congo en sindsdien zijn er meer dan 4000 mensen aan overleden. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont mag naar Spanje terugkeren. Het arrestatiebevel tegen hem is ingetrokken door het Spaanse Hooggerechtshof. Puigdemont leefde na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017 in ballingschap. 90% van de Catalanen stemde toen voor onafhankelijkheid. Maar de Spaanse regering en rechtbanken verklaarden het referendum als illegaal. Puigdemont vluchtte vervolgens het land uit om vervolging te voorkomen. Door een aanpassing aan de amnestiewet mag hij nu terugkeren naar Spanje. Op de Westerschelde bij Breskens is een schip vastgelopen op een zandbank. Aan boord waren 70 passagiers en 5 bemanningsleden. Een groot deel van de passagiers is op leeftijd en een van hen zit in een rolstoel. Inmiddels zijn de meeste passagiers met boten van de KNRM naar de kant gebracht. Het is nog niet bekend hoe het schip op de zandplaat kon vastlopen. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

0: met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Extension Rebellion op Schiphol en voortbestaan pontje Ome Piet op de tocht. Maandag heeft de koninklijke marechaussee 31 demonstranten van Extension Rebellion aangehouden op Schiphol. De demonstranten waren voorbij de security gekomen en werden aangehouden vanwege huisvredebreuk. Kort na 12 uur begon de actie in Lounge 1 op ongeveer 50 meter afstand van de Frequent Flyer Lounge van KLM. De activisten willen dat KLM stopt met het Frequent Flyer programma en meer doet tegen de klimaatcrisis. Met het programma kunnen reizigers punten sparen voor onder andere vluchten, upgrades naar business class en extra bagage. Volgens de marechaussee zijn de demonstranten op een vreedzame wijze naar de uitgang begeleid, waarna zij met een bus zijn afgevoerd. Als zich geen opvolgers melden, is het binnenkort over en uit voor veerpont Ome Piet bij de Ringvaart. Het voortbestaan van de pont tussen Bad Hoevedorp en het Amsterdamse Bos staat op de tocht. Nu vrijwilligers Erik Hogeboom en Martin Brekelmans afzwaaien. Al maanden voeren zij gesprekken over opvolging, maar niemand heeft zich nog gemeld. Ze doen een dringende oproep aan de gemeente om in actie te komen. Voor 50 cent kan men tussen half april en half oktober met het pontje overvaren. Buurmannen Hogeboom en Brekelmans doen dit sinds 2010, maar gaan ermee stoppen om verschillende redenen. Het laatste vaarweekend is komend weekend. De gemeente wil vooralsnog alleen een informatiebijeenkomst organiseren met mogelijk geïnteresseerden. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Het is wisselend bewolkt met nu en dan zon en het blijft overal droog. De middagtemperatuur rond de 21 graden en zwakke zuidwestenwind kracht 2. De komende periode neemt de bewolking toe en in de avond en nacht gaat het vanuit het zuidwesten stevig regenen. De noordwestenwind neemt toe tot windkracht 6 A7. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meerradio.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wil van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van het internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen erdoor worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wil erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar de opsporing van de daders is lastig. Hij gaat in elk geval de politie vragen of ze de Belgische politie willen helpen bij het onderzoek. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was er zaterdag naartoe gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. Sinds de uitbraak in mei zijn meer dan 4000 mensen overleden, vooral in Congo. Klanten van het Britse modebedrijf ASOS hebben een vreemde melding op hun telefoon gekregen. In het bericht stond dat hackers de controle hadden over de online omgeving. Het was gericht aan het beveiligingsteam. Het bedrijf is dus mogelijk gehackt. ASOS heeft er zelf nog niets over gezegd. De politie in Vietnam heeft een netwerk opgerold dat duizenden katten heeft gestolen in Ho Chi Minh-stad. 12 mannen hebben de dieren meegenomen en doorverkocht, waarschijnlijk om op te eten. De mannen gingen 's nachts op de motor door woonwijken op zoek naar katten en lokten die in de val. De zaak kwam aan het licht toen de politie bij een inval 50 katten vond. Het eten van katten en honden in Vietnam mag als de verkopers de juiste vergunningen hebben. De laatste jaren komt er steeds meer weerstand tegen het eten van honden en katten. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
1: Onderweg.
4: Dinsdag.
1: Gerben Kessen.

0: De Red Hot Chili Peppers hoorde je met Other Side.
1: Het is dinsdagmiddag. Meer Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
0: Ja, goedemiddag. Tot 6 uur hoor je onderweg. Op jouw transistorradio. Zo, ik moest even mezelf wat harder zetten, anders dan hoor je jezelf niet. Dat is ook lastig. Ik heb heel veel nieuws vandaag voor je. We doen het allemaal ietsjes anders vandaag. Ik heb bijvoorbeeld een heel leuk bericht over dat wij Meer Radio 20 jaar bestaat. Ja, poeh. Nou, ik ben daar zelf meer dan de helft van betrokken bij geweest. Maar er zijn mensen die er nog langer betrokken bij zijn geweest. Dus nou, daar heel veel meer over zometeen. Het gebruikelijke nieuws uit de Haarlemmermeer. En ook meer nieuws dan je altijd gewend bent. Dus je wordt volledig bijgepraat over alles wat er speelt hier in de Haarlemmermeer. Dus ja, wel een leuke uitzending gaat dit worden. Met lekker veel berichten. En zelfs een gedicht. Ja, je gelooft het haast niet. Maar we hebben zelfs in deze uitzending een gedicht. Nou ja, in ieder geval, het gaat heel gezellig worden. Heel veel informatie. Dus blijf vooral luisteren. Zodat jij, als je nog even bij de koffiezetapparaat staat, mee kan praten over alles wat er in Haarlemmermeer gebeurt. Ja, ja. Goed. Ook tijd voor muziek natuurlijk. Hier is Direct and Through the Looking Glass.

0: Je hoorde Direct en Through the Looking Glass.
1: Onderweg nieuws.
0: Ja, om maar gelijk met nieuws te beginnen. We zitten bommetje vol deze uitzending. Hartstikke leuk natuurlijk. Tot en met 24 oktober 2026 is Hoofddorp Centrum een verrassende expositieruimte tijdens het kunstfestival van Kunstkring Haarlemmermeer. In de etages van winkels ontdek je ruim 2 weken lang bijzondere kunstwerken van kunstenaars uit de regio. Het thema van dit jaar is verbinding. Dat is wat kunst kan doen. Mensen, verhalen en ideeën met elkaar verbinden. Op ontdekkingstocht door Hoofddorp Centrum kunnen kinderen meedoen aan een speurtocht en volwassenen aan een puzzeltocht. Als afsluiting is er op zaterdag 24 oktober de kunstmarkt bij C. Een gelegenheid om kunst van dichtbij te bekijken, kunstenaars te ontmoeten en misschien een kunstwerk aan te schaffen. Oh ja, en ook nog kans te maken op een leuke kunstprijs. Ja, maar wat zal die prijs dan zijn? Ja, iets kunstigs in ieder geval. Ja. Goed, dat maakt de tijd 17 over 16. Mooie tijd is dat. Ja, wat zullen we eens doen? Een plaatje draaien maar. Ja, hier is Paul Jong. Love of the Common People.

Ja, de politieberichten die klinken hier niet zo heel vaak. Maar als ze klinken, dan is er ook wel wat aan de hand. Maandag heeft de Koninklijke Marechaussee 31 demonstranten van Extinction Rebellion aangehouden op Schiphol. De demonstranten waren voorbij de security gekomen en werden aangehouden vanwege huisvredebreuk. Kort na 12 uur begon de actie in Launch 1 op ongeveer 50 meter afstand van de Frequent Flyer Launch van KLM. De activisten willen dat KLM stopt met het Frequently Flyer programma en meer doet tegen de klimaatcrisis. Met het programma kunnen reizigers punten sparen voor onder andere vluchten, upgrades naar business class en extra bagage. Volgens de Marechaussee zijn de demonstranten op vreedzame wijze naar de uitgang begeleid, waarna zij met een bus zijn afgevoerd. Tja. Als je van A naar B wil komen, dan ja, over het algemeen moet je dan of met de auto of met het vliegtuig. Met de bus, eventueel. Maar ja, of het nou allebei, of het een milieuvriendelijker is of het dan het ander. Ik weet het niet, ik weet het niet. De laatste plaat voor de klok van 16:30. Het 16:30 nieuws hoor je zo. En je hoort mij weer terug aan de andere kant van dat nieuws.

0: vrijdagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Nieuw luchthavenverkeersbesluit voor Schiphol. En Marieke de Bruin in het theater van C. Na 18 jaar is er weer een nieuw luchthavenverkeersbesluit voor Schiphol. Met steun van de meerderheid van de Tweede Kamer komt er een nieuw wettelijk kader voor de luchthaven. Een belangrijk moment, omdat hiermee de lang verwachte duidelijkheid ontstaat voor omwonenden, luchtvaartmaatschappijen en de luchthaven zelf. Het nieuwe LVB legt onder andere afspraken vast over geluid, veiligheid, uitstoot, baangebruik en het aantal vluchten. Er komt een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar, waarvan maximaal 27.000 in de nacht. In de toekomst kan dat aantal stijgen tot 500.000 als dat niet leidt tot meer geluid en uitstoot. Op dinsdagmiddag 13 oktober speelt violiste Marieke de Bruin haar voorstelling Achter de Noten. Dit in het kader van de serie Uit op de Dag. Marieke vertelt op humoristische wijze hoe zij als boerendochter haar weg vond en in het concertgebouw terechtkwam. Inmiddels heeft zij meer dan 25 jaar podium- en studioervaring. We krijgen aan de hand van persoonlijke verhalen en anekdotes uit het klassieke en popmilieu een kijkje achter de schermen van het concertpodium en krijgen inzicht wat het echt betekent om muzikant te zijn. Het plezier, ontspanning, de kaarten die je soms verkeerd schudt, kinderen opvoeden en vooral wat muziek je kan geven. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van C. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Het is wisselend bewolkt met nu en dan zon en het blijft overal droog. Met middagtemperatuur rond de 21 graden en zwakke zuidwestenwind kracht 2. De komende periode neemt de bewolking toe en in de avond en nacht gaat het vanuit het zuidwesten stevig regenen. De noordwestenwind neemt toe tot windkracht 6 à 7. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
0: Onderweg.
3: Dinsdag.
4: Gerben Kessens.

0: Ja, er is een groot feest hier bij Meer Radio. Want Meer Radio bestaat 20 jaar. 7 oktober 2006 ging Meer Radio voor het eerst officieel de ether in vanuit de tijdelijke bibliotheek in Hoofddorp. Inmiddels is de omroep uitgegroeid tot een van de vaste lokale nieuws- en radiovoorziening voor heel Haarlemmermeer. Vandaag zijn er vaste verslaggevers en meer dan 60 vrijwilligers aan Meer Radio verbonden. Samen maken zij 7 dagen per week programma's voor inwoners van de 31 kernen van Haarlemmermeer. Met muziek, actualiteiten, sport en verhalen uit de regio. En we kijken vooruit. Sinds deze zomer is Meer Radio bezig met een verdere professionalisering. Er komt meer aandacht voor lokaal nieuws, reportages, interviews, online en video. Ook op de radio hoor je dat terug. Zo krijgt Onderweg, dit programma dus, iedere werkdag van 4 tot 6 het nieuws uit Haarlemmermeer een steeds grotere plek. 20 jaar Meer Radio, op naar een mooie toekomst. Ja. Prachtig, toch? Ja. En daar heb ik nog een gedicht bij. Ja, die ga ik zelf niet voordragen. Maar we hebben een collega, Saskia van Kampen. Die heeft dat geschreven en uitgesproken. En die ga je nu horen. Saskia van Kampen met een gedicht over Meer Radio.
1: Meer Radio, 20 jaar. Vandaag is het feest in de Haarlemmermeer. Want Meer Radio bestaat 20 jaar. 20 jaar muziek en verhalen. 20 jaar staan we voor iedereen klaar. Van Hoofddorp tot Nieuw-Vennep, van Vijfhuizen tot aan de Kaag. Wat er leeft in Haarlemmermeer, dat horen we bij jullie elke dag. Een nieuwsbericht, een sportverhaal, een plaatje met een lach. Een stem die soms vertrouwd voelt, alsof je thuis bent als je luistert die dag. Want Meer Radio is meer dan radio. Het is de stem van onze Haarlemmermeer. En achter al die stemmen staan mensen met een groot hart. Elke dag, keer op keer. Dus vandaag een groot applaus voor 20 mooie jaren. Voor iedereen die Meer Radio met hart en ziel blijft dragen. Meer Radio, gefeliciteerd. 20 jaar, wat een prachtig geluid. Blijf de stem van de Haarlemmermeer en zend nog heel veel jaren uit.
0: Een heel prachtig gedicht van Saskia van Kampen. Dus ja, ik zou het niet zo mooi kunnen doen als dat zij het doen. Vanavond trouwens, om nog even ter aanvulling. Tussen 8 en nacht met Arjen en Belle. Een interview op deze zender met een oprichter van de omroep. Namelijk Maurice van Dam en huidig voorzitter Ricardo Bos. Zij zullen in gesprek gaan over de oprichting en toekomst van Meer Radio. So stay tuned.

0: C'est ça la vie, baby.
1: Oh my life, Criss Cross Amsterdam was dat. Ja, wat een drukte zo eventjes op jouw radio.
2: Onderweg nieuws.
1: Ja, we zijn bijna toe aan het landelijke nieuws van 5 uur. Maar tot die tijd heb ik nog even een lokaal nieuws voor je. Nieuwsitempje voor je. Tot en met 24 oktober is Hoofddorp Centrum een verrassende expositieruimte tijdens het kunstfestival van Kunstkring Haarlemmermeer. In de etages van winkels ontdek je ruim 2 weken lang bijzondere kunstwerken van kunstenaars uit de regio. Het thema van dit jaar is verbinding. Dat is wat kunst kan doen. Mensen verhalen en ideeën met elkaar verbinden. Op ontdekkingstocht door Hoofddorp Centrum kunnen kinderen meedoen aan een speurtocht en volwassenen aan een puzzeltocht. Als afsluiting is op zaterdag 24 oktober de kunstmarkt bij C. Een gelegenheid om kunst van dichtbij te bekijken, kunstenaars te ontmoeten, misschien een kunstwerk aan te schaffen en kans te maken op een leuke kunstprijs. Jawel. Goed, tot zover het eerste uur van Onderweg. Ik kan of nog de tijd even volpraten, of ik kan je nog een klein stukje van Cambodia laten horen van Kim Wilde. Ik heb voor het laatste gekozen.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Weel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen daarmee worden lastiggevallen of afgeperst. Van Weel erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar opsporing van de daders is lastig. Hij gaat de politie dus vragen om de Belgische politie te helpen bij het onderzoek. Volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Veel ondervraagden denken dat transgender, non-binair of biseksueel zijn een modeverschijnsel is. Deze groepen hebben veel vaker te maken met depressie, suïcidale gedachten en discriminatie. In Kenia is voor het eerst iemand overleden aan ebola. Het is het 4e land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven aan het virus. Op de Westerschelde zijn 70 passagiers van een schip gehaald. Ze waren vastgelopen op een zandbank in de buurt van Breskens. Een groot deel van hen was al op leeftijd. In Vietnam is een bende opgerold die illegaal katten ving en doorverkocht om op te eten. Ze zouden er zeker 2700 hebben gevangen. Bij een inval in een pand werden tientallen levende katten gevonden, maar ook weegschalen, trimapparaten en kattenvallen. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij een graad of 21. Vannacht hier en daar mist. Het koelt dan af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Ja, Marry You van Bruno Mars. Ja, ik weet niet of die nou met mij wil trouwen. Maar ik ben al bezet.
1: Onderweg nieuws.
0: Ja, een belangrijk bericht wat zojuist is binnengekomen over het Spaarne ziekenhuis hier in Hoofddorp. Ja, ik woon daar echt op steenworp afstand. Dus het gaat over mijn buren, zeg maar. Het Spaarne ziekenhuis heeft de knoop doorgehakt over de toekomst van de ziekenhuiszorg in onze regio. Het nieuwe volwaardige ziekenhuis komt in Haarlem-Zuid. Daar worden straks de spoedeisende zorg en de zorg die dag en nacht beschikbaar moet zijn samengesteld. Voor Hoofddorp betekent dat een flinke verandering. De locatie daar blijft bestaan, maar wordt een dagziekenhuis. Je kunt er straks nog terecht voor afspraken, onderzoeken en dagbehandelingen. Ook het oncologisch dagcentrum blijft in Hoofddorp. Het nieuwe ziekenhuis in Haarlem moet rond 2033 klaar zijn. Nou, dat duurt in ieder geval nog even. Voor inwoners van Haarlem-Lemmermeer roept dat natuurlijk wel de vraag op hoe dat straks gaat bij spoedgevallen. Haarlem ligt voor veel inwoners simpel verder weg dan Hoofddorp. De gemeente Haarlem-Lemmermeer heeft inmiddels gereageerd. De wethouder zegt dat vooral belangrijk is dat de spoedzorg en de 24-uurzorg goed en veilig geregeld blijven. Zowel in de jaren tot de nieuwbouw als daarna. Ook wil hij dat Hoofddorp op de lange termijn een volwaardig en sterk dagziekenhuis houdt. Het besluit is trouwens nog niet helemaal definitief. Verschillende raden binnen het ziekenhuis moeten er eerst nog over adviseren. Zo, dat was een lang bericht in ieder geval. Ja. Ja, zolang je niks overkomt, heb je er geen last van natuurlijk. Hè? Van een spoedeisende zorg die naar Haarlem verplaatst. Maar mocht je van dat laddertje afvallen als je net de bovenverdieping aan het schilderen bent. Nou ja, voor dat soort dingen kom je dan uiteindelijk in Haarlem terecht. Ja. Nou ja, goed, we zullen het zien. Het is ook nog niet definitief, zoals dit bericht ook zegt. Dus ja, we gaan zien en we gaan het beleven. Even een lekker nummertje van Dua Lipa. Hier is Illusion.

0: Ja, dat was de goede oude tijd van Nick en Simon. En zij keken omhoog bij dit nummer Kijk Omhoog. Ja, als je de heren nu nog samen wil zien, dan kan dat. Ja, echt waar. Maar dan moet je naar de streamers bijvoorbeeld. Of, hoe heet dat ook alweer? De Vrienden van Amstel Live, ja. Dat is nog niet officieel aangekondigd natuurlijk. Dus dat kan ik je niet met 100% zekerheid zeggen. Maar de streamers wel. Daar waren ze in ieder geval afgelopen jaar. Waren ze daar zeker met z'n tweeën. Ja. En dan lijken ze toch nog gewoon vrienden te zijn. Dus ik zou zeggen, waarom niet eigenlijk? Hè? Waarom moet je nou weer, uit elkaar gaan? Ja, dus is modern. Krijg je in ieder geval wel een hoop extra aandacht. Zo is het, ja. Goed, wij hebben hier in Onderweg ook een radioreportage ondertussen. Leuk, ja, dat is nieuw. Dus ik ben zelf ook heel benieuwd. Het gaat over de verkeerstoren op Schiphol-Oost. En Robert Lagendijk van die oude verkeerstoren is geïnterviewd. Hij vertelt over de geschiedenis en de ontwikkeling van de toren en over zijn werk als heritage officer. Nou.
1: Heritage officer bij Schiphol.
2: Als heritage officer gaat Robert op zoek naar wat er van het verleden bewaard is gebleven. Hij zoekt naar een plek waar die geschiedenis zichtbaar kan worden en probeert die terug te laten komen in de gebouwen van nu. Zo kunnen mensen het verleden blijven ontdekken en er zelf onderdeel van worden. Het is Robert's taak om die geschiedenis zichtbaar te maken. Wat maakt deze oude verkeerstoren zo bijzonder?
1: Nou, na de oorlog toen was het Schiphol wat daarvoor bestond, dat was eigenlijk helemaal weg. Daar was niks meer van over. En toen dachten ze, we gaan hier meteen weer de banen opbouwen en tijdelijke gebouwen neerzetten. Maar met in het achterhoofd het idee, ergens anders gaan we nu aan een Schiphol werken wat helemaal voor de toekomst is.
2: In 1998 dreigde deze oude Schipholtoren te verdwijnen. Schiphol was volop in ontwikkeling. Bouwen, afbreken en opnieuw bouwen. Met het oog op de toekomst. De toren leek daarbij in de weg te staan. Maar een groep mensen besloot dat de toren niet verloren mocht gaan. Hun oplossing? De toren behouden en hem 30 meter verplaatsen. Volgens Robert Lagendijk is het belangrijk om zo'n toren te behouden.
1: Als je je verleden niet goed kent of niet zichtbaar maakt, dan weet je ook niet waar je in de toekomst eigenlijk heen moet. Dat klinkt als een heel flauwe tegeltjespreuk, maar het is wel een beetje zo van, het is mooi om eraan herinnerd te worden waar je vandaan kwam. Dat ook toen dus niet gebouwd werd voor de eeuwigheid, maar dat er altijd met voortschrijdend inzicht gebouwd ging worden. En daarom is het belangrijk om geschiedenis te bewaren.
2: De toren heeft geen monumentstatus. Zou u willen dat daar in de toekomst verandering in komt? En denkt u dat dat mogelijk is?
1: Als je ergens een status aangeeft, dat betekent het ook dat je daar op een gegeven moment eigenlijk niet meer zoveel mee mag. Nu zit er een restaurant onderin. En we vinden het ontzettend mooi dat daar mensen heen gaan. En dit is aanwezig. En nu met Open Monumentendag zijn we 2 dagen open geweest om dat weer te kunnen laten zien. Maar als je echt die status gaat geven, dan betekent het dat je hier, dan kun je er geen feestje meer geven. Dan kan je er geen vergadering meer houden. Dan kan je er geen dan moet er heel duur monumentenglas in. Dat heeft heel veel gevolgen, er zijn heel veel keuzes. En die zijn niet altijd het beste voor het gebouw. Want dit blijft natuurlijk een gebouw wat midden tussen de operatie van Schiphol staat.
2: De toren staat er nog altijd als herinnering aan hoe Schiphol er vroeger uitzag. Midden in een luchthaven die voortdurend blijft veranderen. De toren laat zien dat het verleden en de toekomst naast elkaar kunnen bestaan. Door dit soort erfgoed te bewaren blijft het verhaal van Schiphol zichtbaar voor de generaties die nog komen.

0: Bruce Springsteen die wou dansen in het donker. Dancing in the dark.
1: Onderweg nieuws.
0: Ja, op dinsdagmiddag 13 oktober speelt violiste Marieke de Bruin haar voorstelling Achter de Noten. Dit in het kader van de serie Uit op de Dag. Marieke vertelt op humoristische wijze hoe zij als boerendochter haar weg vond en in het concertgebouw terechtkwam. Inmiddels heeft zij meer dan 25 jaar podium- en studioervaring. We krijgen aan de hand van persoonlijke verhalen en anekdotes uit het klassieke en popmilieu een kijkje achter de schermen van het concertpodium en krijgen inzicht wat het echt betekent om muzikant te zijn. Het plezier, de spanning, de kaarten die je soms verkeerd schudt, kinderen opvoeden en vooral wat muziek je kan geven. Kaarten hiervoor zijn te verkrijgen via www.c.nl. Ja, als je maar genoeg naar meer radio luistert, dan is jouw vrije tijd wel gevuld. Zeker als je van een beetje theater houdt. En dat hou ik toevallig, dus ja. Kaartjes dus bij www.c.nl.
1: Kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op meer radio.
0: Ja, tot zover. Dit laatste half uur. Nou, niet het laatste half uur. Je hebt nog een half uur te goed, wou ik eigenlijk zeggen. Maar kwam niet helemaal uit mijn woorden. We gaan even luisteren naar het wereldnieuws van de NOS.
1: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
2: Raad van Bestuur Spaarne Gasthuis kiest voor nieuwbouw in Haarlem-Zuid. En Meer Radio viert haar 20-jarig bestaan. De Raad van Bestuur van het Spaarne Gasthuis maakte dinsdag 6 oktober in een brief aan medewerkers bekend ervoor te kiezen om de zorg die dag en nacht beschikbaar moet zijn samen te brengen in Haarlem-Zuid. Daar zal een nieuw ziekenhuis worden gebouwd dat naar verwachting rond 2033 in gebruik moet worden genomen. Dit besluit betekent niet dat alle ziekenhuiszorg naar Haarlem-Zuid verhuist, aldus de brief aan medewerkers. Hoofddorp krijgt een belangrijke rol als dagziekenhuis. Patiënten kunnen hier terecht voor een afspraak op de polykliniek, onderzoek of dagbehandeling. Ook het oncologisch dagcentrum samen met het Antonie van Leeuwenhoek blijft in Hoofddorp. Haarlem-Noord houdt een gericht aanbod van polyklinische zorg en diagnostiek. We houden zorg dichtbij waar dat kan en brengen zorg samen waar dat nodig is, aldus de Raad van Bestuur. Meer Radio viert deze maand haar 20-jarig bestaan. Meer Radio is de opvolger van de

0: Flow, de vereniging Lokale Omroep Haarlemmermeer, die uitzendingen verzorgde van 1983 tot 2003. Om het gat te vullen dat de Flow achterliet, richtte oud-medewerker Maurice van Dam in 2004 de stichting Meer Omroep op. Op zaterdag 7 oktober 2006 ging Meer Radio officieel de ether in, vanaf een locatie in de bibliotheek van Hoofddorp. De omroep kent naast een aantal mediaprofessionals een groep van ongeveer 70 enthousiaste vrijwilligers. Meer Radio is daarom ook een plek waar lokaal talent radioervaring kan opdoen. De programmering is heel divers, met een mix van lokaal nieuws, actualiteiten, een activiteitenoverzicht, sport en een breed palet aan muziekgenres. Het verzorgingsgebied van Meer Radio omvat de 31 kernen van de Haarlemmermeer. En de radio is te beluisteren op de FM-band, DAB+ en digitaal via de website. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Het is wisselend bewolkt met nu en dan zon en het blijft overal droog. Met middagtemperatuur rond de 21 graden en zwakke zuidwestenwind kracht 2. De komende periode neemt de bewolking toe en in de avond en nacht gaat het vanuit het zuidwesten stevig regenen. De noordwestenwind neemt toe tot windkracht 6 A7. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
1: Onderweg, Gerben Kessen.

0: Memories van David Guetta en Kid Clubby.
1: Onderweg nieuws.
0: Ja, we hebben het ene nieuwsbericht na het andere voor je. Maar goed, dan kom je zometeen wel lekker weer thuis. Als je thuis komt bij je geliefde en je gaat lekker aan de aardappels, dan heb je wel wat te vertellen. Ja, zo is het ook. Na 18 jaar is er weer een nieuw luchtvaarthavenbesluit. Dat is een leuk woord voor Scrabble. Voor Schiphol. Met steun en een meerderheid van de Tweede Kamer komt er een nieuwe wettelijk kader voor de luchthaven. Een belangrijk moment, omdat hiermee de lang verwachte duidelijkheid ontstaat voor omwonenden, luchtvaartmaatschappijen en de luchthaven zelf. Het nieuwe LVB legt onder andere afspraken vast over geluid, veiligheid, uitstoot, baangebruik en het aantal vluchten. Er komt een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar, waarvan maximaal 27.000 in de nacht. In de toekomst kan dat aantal stijgen tot 500.000, als dat niet leidt tot meer geluid en uitstoot. Ik mag aannemen het totaal aantal, hè? Niet het aantal in de nacht. Dat lijkt me niet handig. Maar toch nog steeds 27.000 vliegbewegingen in de nacht. Nou, als je daar dicht in de buurt woont, dan ben je daar helemaal niet blij mee, lijkt mij zo. Maar goed, er zijn wel dingen die gaan veranderen. Alleen, ja, na 18 jaar is er eindelijk weer dus een nieuw luchthavenverkeersbesluit, oftewel LVB'tje. ABC. En The Look of Love.

0: De Rolling Stones hoorde je en Fool to Cry.
1: Onderweg nieuws.
0: Ja, we gaan het even hebben over de veerboot, over de ringvaart. Voor Intimi is dat de veerboot van ome Piet. Als ze geen opvolgers melden, is het binnenkort over en uit voor de veerboot van ome Piet bij de ringvaart. Het voortbestaan van de pont tussen Batuverdorp en het Amsterdamse Bos staat op de tocht. Nu vrijwilligers Erik Hogeboom en Martin Brekelmans afzwaaien. Al maanden voeren zij gesprekken over opvolging, maar niemand heeft zich nog gemeld. Ze doen een dringende oproep aan de gemeente om in actie te komen. Voor slechts 50 cent kan men tussen half april en half oktober met het pontje overvaren. De buurmannen Hogedorm en Brekelmans doen dit sinds 2010. We gaan ermee stoppen om verschillende redenen. Het laatste vaarweekend is komend weekend. Dus mocht je nog even willen overvaren, de schipper met de schippers Brekelman en de Hogeboom, ja, ik zag hem even niet meer staan, dan kan je dit weekend dat nog doen. De gemeente wil vooralsnog een informatiebijeenkomst organiseren met mogelijk geïnteresseerden. Dus mocht je geïnteresseerd zijn om schipper te zijn, dan op de veerpont, meld je dan eventjes. Dat kan ook bij Meer Radio. Gewoon naar studio@meerradio.nl. En wie weet heb jij straks een hele leuke nieuwe hobby hierbij. Jawel. Oei, we gaan nog even heerlijke muziek draaien. Hier is Kingdom of Fear.

Laura Jansen met Use Somebody. Ja, en als je vaker luistert, dan herken je dit muziekje al. Dat betekent dat het over en uit is voor vandaag. We hebben er weer 2 uur onderweg op zitten. Ja, het is wat, hè? 2 uur vliegen voorbij. Was even vandaag met extra nieuws en reportages. Dat is voor iedereen even wennen, maar ik vond het zelf erg leuk gaan. Ik hoop dat jij het ook leuk hebt gevonden. Je kan hem altijd bereiken op studio@meerradio.nl. Mocht je wat commentaar kwijt willen of wat dan ook. Ik ben er in ieder geval morgen weer om dit tijdstip. Dus vanaf 4 uur tot 6 uur. Overmorgen ook trouwens. Maar goed, dat hoor je morgen wel weer. Jongen, wat een verhaal. In ieder geval, ik wens je een hele fijne avond. En graag tot morgen.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance, Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. Ook vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daaraan kan met een detector worden gezien of een tekst is geschreven door een mens of door AI. Het watermerk komt eerst alleen in teksten van gebruikers in de EU. Het zou vooral moeten helpen bij fraudezaken. De digitale informatieborden op treinstations kampen met een storing. Daardoor zijn de vertrektijden niet te zien, zegt de NS. Sinds een uur geleden wordt de informatie niet meer vernieuwd. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De NS zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Hoe lang dat gaat duren is onduidelijk. Reizigers krijgen het advies om voor hun vertrek te kijken in de reisplanner in de app van NS of op de website. En in augustus was er ook al een probleem met de informatieborden. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij die basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. Dan het weer. Vanavond is het droog. Vannacht hier en daar mist. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
2: Forgotten Faces.
6: Fedor Veldman.

0: Nooit meer gedraaid, blijven hangen in 1988. Deze Debbie Gibson en Foolish Beat op Meer Radio.
1: Forgotten Faces.
2: Theodor Veldman.
0: Ja, wat is dat toch? Wat is dat toch met deze plaat aan de hand, waardoor we deze niet meer draaien? Ik heb soms werkelijk geen idee. Is hij te traag? Is hij te lang? Is het een niemandalletje? Ja, eigenlijk allemaal, hè? Het is eigenlijk een beetje een slepende plaat. Nog net niet dat je denkt van, het zal weer mooi geweest. Misschien is dat nog wel de reden waarom mijn platen nooit meer draaien. Ik probeer er iedere keer toch een beetje een wetenschap van te maken. Mijn missie, mijn taak in het leven is op zoek gaan naar vergeten platen. Platen die we om wat voor reden dan ook nooit meer draaien. Er zijn natuurlijk nog genoeg evergreens van die platen die nog elke dag op de radio zijn. Noem het hele oeuvre van The Simple Minds, of The Police, of Tears for Fears, of Tina Turner. We kunnen het zo gek niet bedenken. Er zijn genoeg radiozenders als je daarnaar luistert dat je al die classics weer voorbij hoort komen. Maar ja, op een of andere manier, omdat ze niet gewoon tijdloos zijn, blijft er weinig aan sentiment kleven. En dat is wel weer met vergeten platen. Je komt in één keer weer terug in dat moment. Dat moment van, oh ja, dat was toen, dat was dat vakantiebaantje toen. Oh ja, dat schoolfeest. Nou goed, dat is een beetje mijn doel van dit radioprogramma. Vergeten hitjes draaien en hem even terugbrengen in dat moment. Moet ik wel even bekennen dat er voor mij alleen maar sentiment kleeft aan al die platen waarin ik zelf ook al muzikaal bewust was. Dus echt alle platen van na pak een beet 1995 ongeveer. Die zijn wel blijven hangen. Maar al die platen van daarvoor, al die vergeten hits uit de jaren 70, de jaren 80. Ik heb er dringend opvoeding voor nodig. Je mag mijn muzieknanny zijn. Altijd kan je mailen studio@meerradio.nl. Dus kom maar door met van die vergeten hits uit de jaren 80 en de jaren 70. Ik laat mij heel erg graag verrassen. Verder nog wel een beetje aan het genieten van deze prachtige dinsdag. Wat een weer, hè? Ja, ik zat toch bijna aan denken van wanneer komt, komt eindelijk eens een keer die herfst. Dat je er bijna op gaat zitten wachten. Nee. Nou ja, misschien. Ik moet wel echt zeggen dat ik hou al van mooie boswandelingen in de herfst. Ja, ja, als het echt mooi bruin is en nog niet zo heel erg hard gewaaid. Heeft nog geen goede storm. Dat echt al die kleuren zo heel mooi zichtbaar zijn. Elk seizoen heeft wel zo zijn charme, nietwaar? Alhoewel ik het wel jammer vind dat het zometeen wat vroeger donker gaat worden. Wintertijd al over 2 weken. Nee, 2,5. Maar ja, hè, dat heeft ook wel weer wat. Toch? Jawel, we maken er met z'n allen toch wel weer wat van elk seizoen, nietwaar? Maar ja, vandaag nog even prachtig genieten van dit mooie zomerweer. Geen jas aan nog. Lekker, hè? Oké, ben ik ook altijd nog op zoek naar leuke hitjes uit het verleden waar we ons nu diep en diep voor schamen. Dus ik heb nog wel top 40 geschiedschaamte te behandelen, ook altijd leuk. Maar dat is ongeveer over 1,5 uur, niet waar. Maar eerst eventjes terug naar het jaar 2004. Voor deze, totaal vergeten plaat inmiddels, de Stellar Project, Get Up, Stand Up.

Teddy Swims en Mr. Know-It-All op Meer Radio. En daarvoor de Stellar Project uit alweer 2004. En Get Up, Stand Up, Open Your Eyes. We gaan even wat verder terug in de tijd. Terug naar het jaar 1984. Dat is nog eventjes 20 jaar daarvoor. En 1984, dat is het jaar geweest waarin de abortuswet van kracht werd. Ja. Abortus werd gelegaliseerd in Nederland middels de aanname van deze wet. De wet is wel al in 1981 door de Tweede Kamer gekomen. Met een hele hoop discussie, kan ik je melden. Ja, het is nog steeds een enorme bron van discussie. Met name tussen wat progressieve mensen en wat conservatieve mensen. En zeker op het moment dat je ook in wat religieuze leer bent, heb je hier toch op een of andere manier wat meer gewetensbezwaren tegen dan mensen die dat minder hebben. Ongelovigen, dat is gewoon zo. Dus dat heeft een enorme clash toch wel opgeleverd. Maar daar komt dan deze wet tot stand, wat eigenlijk misschien wel een soort van schoolvoorbeeld is van hoe we er in Nederland toch, ondanks alle meningsverschillen, toch tot een compromis willen te komen. Die nog steeds wel vraagt om discussie zo nu en dan. Ook vragen om misschien wat hervorming, modernisering enzovoort. Maar dit zijn nu al sinds 1984 de mogelijkheid dat het dus legaal is om een abortus te ondergaan tot een bepaalde tijd. 1984 ook het jaar geweest van een terroristische aanslag. De IRA die laat een bom ontploffen in Grand Hotel Brixton. Dat is in Groot-Brittannië. Op dat moment verbleef daar de Britse premier Margaret Thatcher en haar kabinet. En het mocht duidelijk zijn, ze hebben dit overleefd. 1984 ook het jaar geweest waarin zowel in Den Haag als in Zaandam, of in Zaandijk, een aantal flats moesten worden gesloopt zelfs, vanwege het ontstaan van betonrot. In Zaandijk ging het maar liefst om 20 flats die moesten gesloopt worden. En in Den Haag om 4 torenflats. In dit geval de Melis Stokenlaan. Mensen moesten allemaal verhuizen. En blijkbaar toch wel ergens iets niet goed gegaan in het mengsel. Het komt allemaal heel erg nauw, hè, met beton. Dat is echt een chemische reactie die onomkeerbaar is. Dat moet je heel erg goed regelen. Ook als je zo'n betonmolen ziet rijden, geef hem maar even voorrang. Want de tijd is dringend, echt waar. Je mag niet te veel te laat komen. Want als het te laat is, dan kan het wel eens tot dit soort verschrikkelijke gevolgen leiden. Eerbied voor beton, mensen. Het brengt ons heel veel, maar het is wel even wat vakwerk. 1984, ook het jaar geweest waarin de allergrootste waterkrachtcentrale ter wereld werd geopend. Dat was op de grens van Brazilië en Paraguay. Na een bouwtijd van 10 jaar is deze feestelijk in gebruik genomen. Moet wel gezegd worden dat het niet helemaal zonder slag of stoot is gegaan. Er moesten behoorlijk wat mensen onteigend worden. Onder andere dus een aantal Indianenfamilies. Die moesten elders worden ondergebracht. En enorme staatsschuld. Dat heeft het tot gevolg gebracht in Brazilië. En uiteindelijk de stroom van de centrales is de duurste op dat moment ter wereld. Dus per kilowatt opwekking, zullen we maar zeggen. En staat nog steeds de grootste waterkrachtcentrale daar in Brazilië? Nee, natuurlijk niet. Nee, China. Dat is natuurlijk nu het waterkrachtparadijs van de wereld. De grootste

Cat's Eye op Meer Radio, Animal. En daarvoor nog Roberto Giacchetti. Jazeker, dat is eventjes een tijdje terug, nietwaar? Die hebben samen toch een aantal hitjes gescoord in de jaren 80. En Erik is daarna toch wel meer een televisiepresentator geworden dan superster op het gebied van de muziek. Maar ja, deze draaien we nooit meer, die Make Me Cry. En dat is wel leuk om die eerst even terug te brengen in de herinnering uit 1984 alweer. En nu, tijd voor wat vergeten oeuvre. In dit geval van toch een behoorlijke populaire band. Met name in de jaren 60 vele hits gescoord. Alleen Busstop draaien we nog en de rest niet meer. Dit is Hey Willie, The Hollies uit 1972.

0: Hey Willy was dat van de Hollies op Meer Radio. Ja, erg populaire band in de jaren 60. Heel veel hits gescoord. Maar op een of andere manier draaien we alleen aan die busstop. En dan moet je ook nog eens een keer op een hele oude stoffige zender gaan zitten om dat te horen te krijgen. Met wel Radio M of zo. Als je daar dan naar luistert, dan kan je misschien nog de Hollies horen. Maar verder voor de rest is het nergens meer te horen. En dat is toch wel jammer, want ook daar zit wel wat sentiment. Alleen niet bij mij. Nee. Ik bedoel, ik ben ergens in de midden jaren 90 pas muzikaal bewust geworden. Dit is echt van ver voor mijn tijd. Maar goed, ik heb dat nog mensen nodig die wel leefden. Met name in de jaren 80 en de jaren 70. Was jij nou muzikaal bewust in die tijd en heb je een mooie herinnering aan? Dan ben je welkom als muzieknanny. Heb je nog een plaat in je hoofd die je heel lang niet hebt gehoord? Waarvan je denkt, oh, die wil ik wel weer eens horen. Dat is lang geleden. Dan ben je welkom als muzieknanny. Studio@meerradio.nl. En kom maar door met muziek van voor mijn tijd. Zometeen. Maar eerst hier is Mijl de Bruin.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of daarvoor kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web, zegt minister Van Wil. Honderden Belgische en Nederlandse vrouwen zijn daar het slachtoffer van. Dan het weer. Vanavond is het droog, vannacht kans op mist. Het is dan ongeveer 12 graden.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Heel typisch geluidje. Heel typisch stijltje dit. De doorbraak voor Major Lazer in de top 40 was in 2012 met deze Get Free. En daarna hebben we echt al best wel veel van Major Lazer in de top 40 gehad. Voornamelijk heel veel samenwerkingen met met DJ Snake, Ellie Goulding, met Pitbull, Dollar Sign, Justin Bieber. Echt een enorme waslijst aan mensen met wie die allemaal heeft samengewerkt. Nicki Minaj? Nee, ik ben echt nog veel vergeten. Maar dit was het prille begin van zijn carrière. En iedere keer als ik het intro hoor van Get Free, dan moet ik toch aan iets heel anders denken. Moet je even luisteren dit. Ik heb nu iedere keer het idee, binnenkort komt Edwin Rutte en die gaat dan een liedje doen. Ik weet, ja, dat komt misschien toch wel een beetje door mijn jeugdsentiment. Klokhuis. Ja, de orgelman. Ja, luister even.
1: Wanneer een nieuw gedicht zich meldt, dan willen zal het met geweld worden verstaan. Het laat je geen moment alleen, het blijft je volgen, er is geen ontkomen aan. Op straat maakt het je zo verstrooid dat je bijna wordt omgegooid door een zware truck. En als je vrouw vertelt...

0: regels wit en kust je vrouw.
1: Ik dacht, ik laat even een klein stukje horen, maar ik heb het toch helemaal uitgezeten. Of tenminste, ja, dat blijf je gewoon afluisteren op een of andere manier. De orgelman van het klokhuis. Toen de tijd waren er nog best wel veel van die kleinkunstdingetjes te vinden. Dat was bij 1 minuut. En dit orgeldeuntje, dat heeft Edwin Rutte meerdere keren gebruikt. Volgens mij zijn er iets van 25 verschillende liedjes opgemaakt op dat de orgelman, ja. Maar het waren nog eens tijden. Vroeger was alles beter. Tenminste, mijn jeugd qua klottelevisie natuurlijk. Hè? Maar zo werken die dingen in je hoofd dan. Hè? Dat zullen ongetwijfeld alle kinderen van nu hebben binnenkort. Met alles wat nu op YouTube te vinden is. Terug naar 99.

Zep Daan, Tom de la Genise op meer radio. Blijven hangen in 1999. Ja, en daarna nooit meer gedraaid. Waarom eigenlijk? Is toch een leuk plaatje. Jawel, zeker een leuk plaatje. Mijn stelling is, de muziek van tegenwoordig vergrijst. Dus aan jou de vraag, is het nieuwe vergeten? Laat maar weten. Studio@meerradio.nl

Lifestyle van Jason Derulo samen met Adam Levine. Dit was 2021, midden in corona. En daarmee dus een vergeten plaat. En eventjes daarom een shout-out naar Meerte Sebastiaan en Remy. Want ze hadden het inderdaad goed geraden. Of geraden. Dit is wetenschap, dames en heren. Wetenschap zelfs. Zometeen tijd voor een wat muzikale opvoeding. Jij mag mijn nanny zijn. Je kan altijd mailen. Studio@meerradio.nl. Kom maar door. En vergeet iets uit de jaren 80 en de jaren 70. Eerst.

0: Self-Aware, Temper City op Meer Radio.
1: Fedor's Muziek Nanny.
0: Tijd voor wat muzikale opvoeding. En in dit geval iets... ik heb wat tijd over. Dus wat dat betreft heb ik deze dan maar weer... Deze heb ik dan uitgekozen, omdat het past. Ik heb eindelijk eens een tijd voor een lange plaat. Dus als er dan wat ingestuurd wordt wat lang is, dan... Word ik altijd heel erg zenuwachtig. Maar in dit geval kan het dus net. Kan het wel redden voor het nieuws. Supermax is aangevraagd door Helga. En die heeft daar blijkbaar warme herinneringen aan. Love Machine. Het is een plaat die maar liefst 8,5 minuten duurt. En misschien is dat ook wel de reden waarom we het nooit meer op de radio draaien. Want er is structuur nodig in radioprogramma's. Dus het is heel fijn als muziek gewoon maximaal 4 minuten duurt. Misschien 4,5, maar dat is echt een uitzondering, hoor. Ja, en nu doe je alle platen wat korter. Dan zijn we ook allemaal een beetje in de stress geschoten. Daar moeten we dan allemaal mee, ja. We zijn discjockeys en structopaten. Dus wat dat betreft is dat ook een goede reden om dus dit soort dingen te vergeten. Platen die 8,5 minuten duren zijn verdoemd vergeten te worden. En aan mij dus de taak om het even terug te brengen in de herinnering. Supermax.
1: Fedor's Muziek Nanny.

0: Supermax. 1978. En Love Machine op meer radio. Zowel de A als de B-kant. Totaal 8 minuut 35. Ja, dat is te lang voor de radio. Daarom draaien we ook nooit meer. Het is toch allemaal een aardige hit geweest, dat wel hoor. Zeker 11 in de top 40 in 1978. Maar ja, daarna nooit meer gedraaid. Zometeen na 8 uur, of 7 uur moet ik zeggen, wat tegenwoordig. Tijd voor wat top 40 geschiedschaamte. Gaan we even terug in de tijd, pakken een willekeurige top 40 uit het verleden erbij. En dan staat er vast wel iets in de top 10 waar we ons nu diep en diep voor schamen, anno 2026. En ook zometeen vergeten hits van The Prodigy en Robbie Williams komt eraan.
1: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het laatste mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
4: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij helpt daarmee ook op wat meer rust op straat.
3: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt voor het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden worden sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt en de NS is ermee bezig. Dan het weer, vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen, het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst fris en mist, daarna zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
2: Forgotten Faces.
6: Fedor Veldman.

0: 1994, The Prodigy en Voodoo People.
1: Forgotten Faces.
2: Fedor Veldman.
0: Misschien staat The Prodigy wel symbool voor de jaren 90 qua muziek. Want alles komt erin voor. Het is dance, het is rock, het is R&B, rap. Alles wat je maar kan bedenken in één cocktail. Prodigy, een aantal hitjes in de top 40 weten te brengen. En ook een aantal evergreens. Firestarter draaien we nog wel. Smack My Bitch Up ook nog wel. Maar verder is de rest van het oeuvre toch wel een beetje vergeten. Tenzij je een echte fan bent en de albums nog met regelmaat draait. Op opzet. Toch wel een aantal hele goede albums hebben ze uitgebracht hoor. En dan kom je weer in één keer helemaal weer terug in zo'n 90s vibe. En ik moet ook zeggen dat het ergens er zit een jeugdtrauma bij mij. Bij The Prodigy. Vele kun je wel herkennen, weet je wel. De andere mensen hebben de plaaggeest bijvoorbeeld als een jeugdtrauma. Dat als ze de plaaggeest hebben gezien als kleinkind bij Bassie en Adriaan, dat ze er nog steeds nachtmerries van krijgen. Of mijn generatie, Carbonkel, bij Ik, Mick, Loreland. Ook zo'n verschrikkelijk fenomeen. Een eenoogvis met een rare, ja, dat is een hele vreemde situatie. Overigens moet gezegd worden dat de pop is langzaam aan het rotten is. Dat is laatst het nieuws geweest. Dus voor al die hier mensen die een verschrikkelijk trauma hebben overgehouden aan Carbonkel. Carbonkel is in een staat van ontbinding terechtgekomen. Maar voor mij is dat toch wel een beetje de Prodigy. En dan vooral het plaatje One Love. Die stond, als ik me niet vergis, op het cassettebandje Yabba Dabba Dance. Die heb ik gekregen toen ik mijn eerste Ghetto Blaster kreeg als kind. Kreeg ik Yabba Dabba Dance erbij. Er stonden hitjes op als The Smurfer House en zo. Maar ook, dus One Love van The Prodigy. En dan is dat toch in één keer heel erg heftig als je in één keer als een zesjarig jongetje dit hoort. Ja, dat hakt er eventjes in. Vooral zat er in het midden ook nog van alles. En hamers en enge geluiden. En het is, dit is mijn jeugdtrauma, zeg maar. Wat waar andere mensen Carbonkel hebben, heb ik One Love van The Prodigy. Nou ja, zo heeft iedereen wat, niet waar. Warm welkom, u nummer 2 van Forgotten Faces op deze fraaie dinsdag de 6e oktober 2026. Het is blijkbaar een heugelijke dag. Want dit is dan zo'n situatie die ik... je zou eigenlijk... Mensen moeten me het heel erg kwalijk nemen, want ik ben het dus helemaal vergeten. Het is dus 20 jaar geleden dat Meer Radio is begonnen. Of niet, Belle?
3: Nou, eigenlijk is het morgen 20 jaar.
0: Morgen.
3: Maar over een uurtje, klein uurtje, gaan Arjan en ik een ongelofelijke, mooie uitzending maken. Over 20 jaar Meer Radio. Met Maries, de oprichter, en met Ricardo, de voorzitter. En dan gaan we allemaal herinneringen ophalen. En wij hebben ook de boel een beetje versierd. We gaan een feestje maken.
0: Dat is duidelijk, ja. Over ballonnen. En
3: je zit met hele grote ogen te kijken.
0: Wat gebeurt er nou weer? Dat is echt zo'n moment van, dat ben je vergeten. Weet je, zo'n gevoel heb ik daarbij van, ben je niet iets vergeten? Zo?
3: Zou ik gewoon helemaal
0: zeggen. Nee. Maar dat is het, dat voel ik zelf zo op dit moment. Een soort van schuldgevoel dat ik hier niet zelf ook heel erg veel aandacht aan heb besteed in dit radioprogramma. Voor mijn gevoel is het not a day at the office.
3: We trappen hem ook pas om 8 uur af, dus je bent vergeten. Dat is ook echt wel zo, dus dat maakt niet uit. Alleen je staat wel heel leuk tussen die ballonnen zo.
0: Ja, zeker.
3: Dus zal ik even een foto maken, dan kun je dat op je Instagram zetten.
0: Ja, dan moet ik eens een keer wat gaan posten. Dat is alweer ongeveer een jaar of 15 geleden dat ik iets heb... niet 15, maar ik plaats heel af en toe wel eens wat op Instagram. Ja? Maar het is niet zo heel erg vaak, inderdaad. Nou, eventjes lachen naar dat vogeltje.
3: Ja, mooi.
0: De luisteraar heeft hier helemaal niks aan, maar
3: nee,
0: toch...
3: Nee, maar dat maakt niet uit. Dat is voor het archief, Fedor.
0: Ja. Dat moeten ze helemaal als social media...
3: En omdat je er zo leuk uitkomt tussen de boeken.
0: Oh, kijk eens aan. Er zijn ook allemaal camera's in de studio. Gelukkig staat er geen camera op mij gericht. Want dat,
3: nog niet.
0: Dat komt zo meteen waarschijnlijk. Oké, tot een uur of 8 is dit nog Forgotten Faces. Wil je nog een duit in het zakje doen als muzieknemer? Dan ben je welkom altijd. Studio@meerradio.nl. Dus studio@meerradio.nl. En kom maar door met de vergeten van de jaren 80 en de jaren 70. Ik heb dringend opvoeding nodig. Eerst heb ik eens terug naar het jaar 2009. Robbie Williams heeft een enorm oeuvre, maar daarvan draaien we zeker niet alles meer. Dit is zo'n voorbeeld. Nooit meer gedraaid sinds die tijd. Bodies. Bodies.

Sarah Larsson en Midnight Sun op Meer Radio. Daarvoor nog Robbie Williams, Buddies uit alweer 2009. Totaal vergeten plaatje van Robbie Williams. Draaien we nooit meer, maar goed, hij heeft zo'n rijke oeuvre. Elke dag is hij op de radio met heel veel hitjes, dus we kunnen er ook wel eens eentje vergeten, nietwaar? 2009, dat is ook het jaar geweest waarin de DSB-bank failliet werd verklaard. Het rommelde al een tijdje. Het was uiteindelijk een oproep op tv. Pieter Lakenman die was te gast bij Sven Kokkelman bij Goedemorgen Nederland op 1 oktober 2009. En die riep daarop om alle klanten, aan alle klanten van DSB, om massaal hun geld daar weg te gaan halen. En dat werd een beetje een lopend vuurtje. Als eenmaal iemand eraan gaat beginnen en er komt een run op die bank, dan is het snel gedaan. Dan kun je maar beter snel zijn, inderdaad. Dus dat ging eigenlijk vrij hard. 19 oktober 2009 werd de bank officieel failliet verklaard. En een huilende Dirk Scheringa op de televisie. We zijn niet failliet gegaan. We zijn kapot gemaakt. Ja, dat was het. Het was wel van zijn visie, zijn opvatting over wat er allemaal is misgegaan. Hij, ik weet niet of hij echt heel erg van hand in eigen boezem had gestoken wat betreft het faillissement. Wat hadden nou woekerrentes, problemen in de service. Nou ja, goed, gaan ze maar door. Een hele kerstboom had hij opgetuigd van allerlei bedrijven, BV'tjes die geld leenden. Dat hebben we allemaal gehad. Frisia, Postkrediet. Het was echt een enorme geldlenen.nl. Daar zijn we dan wel weer van af, hè? Van al die commercials. In de zero's werd je er echt mee doodgegooid, werkelijk waar. Je kon geen televisie aanzetten of je kreeg wel een reclameblok vol met van die lenen.nl-achtige toestanden. Ja, dat hebben we nu niet meer. Nee, dat is dan wel weer het voordeel. Maar goed, er zijn ook wel aardig wat mensen behoorlijk in de problemen terechtgekomen. Met name als je een hypotheek had bij de DSB, dan was de toekomst toch wel een beetje onzeker. Kijken wat er dan verder gaat gebeuren allemaal. En dat gebeurde ook allemaal in de kredietcrisisperiode 2009. 2009 is ook het jaar geweest waarin de HSL Zuid officieel werd geopend. En in december 2009 gingen de allereerste Thalys-treinen vanuit Amsterdam richting Parijs over deze spoorlijn. 300 km per uur. En daar werden later ook wat meer NS-treinen aan toegevoegd. In eerste instantie tussen Rotterdam en Amsterdam, de Vira. Maar dat is veranderd, laat ik het zo zeggen. Dat is weer een heel ander verhaal, een heel ander hoofdstuk. Maar goed, sinds 2009 dus open. En hij is nog steeds open, maar om dat te zeggen dat het een hoge snelheidslijn is? Nee, de treinen rijden op het conventionele spoor tegenwoordig harder dan over de HSL. Aangezien er allerlei problemen zijn met de funderingen van vele kunstwerken op die spoorlijn. Nou ja, het wordt misschien ooit in de toekomst nog wel beter. Over 10 jaar... kijken we dan hier ook alweer op terug. De snelheidsbeperking op de hoge snelheidslijn. En Saoma die begon met links rijden. Omdat veel tweedehands auto's uit Australië werden geïmporteerd, was het voor dat eilandje handiger om dan ook maar links te gaan rijden. En Josje Huisman werd de nieuwe K3. Ja, dat is toch wat, hè? K2 zoekt K3, want Kathleen die stopte ermee. En Josje Huisman sinds 2009 de nieuwe K. Maar ja, dat is geen K, dat is een J. K2 plus J1 dan, hè? Ja. Even wat verder terug in de tijd, terug naar de jaren 80. Voor Lisa Minnelli, dit is Losing My Mind.

right. I didn't.

I'm not ready. My body isn't ready. Misschien hij zelf wel, maar zijn lichaam niet. Somber op meer radio. En daarvoor nog Lisa Minnelli, eind jaren 80, Losing My Mind. Nu terug naar het jaar 2014. Hoogtijdagen voor Showtech. Heel veel hits in de top 40 weten te krijgen, maar deze zijn we absoluut vergeten. We Like to Party. En dat is misschien wel een toepasselijk plaatje voor deze fijne jubileumuitzending.

0: Boomba. We like to party. Showtech op Meer Radio. Ja, dit was de muziekstijl van begin jaren 10. Of eigenlijk een beetje de eerste helft van de jaren 10. Toen waren we het niet zo nauw hoor. Dat kon gewoon in de top 40 terechtkomen. Dagens op de radio. Misschien is het nu een tikje niet toegankelijk genoeg. Ja, misschien iets meer niche geworden. De dancemuziek van tegenwoordig is helemaal weggesmolten in popmuziek. En het is eigenlijk één grote grijze brei geworden. Tenminste, dat is mijn stelling. Ja, of is het nu een beetje cultuurpessimisme? Beetje maar. Want in het verleden hadden we ook geen smaak, hoor. Bewijs lever ik zo meteen. We hebben wat top 40 geschiedschanten te behandelen. Ik ga terug naar de 90's. Ik geloof dat het wel wat goed is. Want in de jaren 90 hadden we helemaal geen smaak. En ik heb zo meteen ook nog een muzieknee nodig. Dus wil je mij opvoeden met muziek van voor mijn tijd? Heb ik het dus over de muziek uit de jaren 80, jaren 70... die we nu volstrekt vergeten zijn? Dan ben je welkom. studio@meerradio.nl. En eerst kijken we naar het weer. Vanavond wisselen opklaringen en enkele wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog en er staat weinig wind. Ook komende nacht komen er veel opklaringen voor, maar ontstaat er landinwaarts mist met lage bewolking. Het koelt af naar 10 tot 13 graden en woensdag is het ook nog rustig met 's ochtends mogelijk mist en in de middag geregeld zonneschijn. Het wordt met weinig wind 19 tot 23 graden en woensdagavond trekt er een regenzone over. En daarmee komt er een einde aan het warme nazomerweer. Meer
1: radio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: En totaal vergeten Sugar Babes. Cut in a Moment op meer radio.
1: Forgotten Faces. Top 40. Geschiedschaamte.
0: Ja, we draaien nog maar een paar. Hè? Die Hole in the Head. En Stronger misschien een beetje. Maar verder voor de rest is eigenlijk bijna het hele oeuvre van Sugar Babes vergeten. Ze hebben zoveel hikjes gehad in de Zero's. We gaan even wat verder terug in de tijd voor Top 40 Geschiedschaamte. We gaan terug naar het jaar 1990. En het najaar van 1990 stond met name een beetje te kennen vanwege de Golfoorlog en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Een jaar daarvoor was de muur gevallen en zo was de Wenden daar met heel veel nieuwe zaken. Ja, zo was het in één keer in de Sovjet-Unie mogelijk om bijvoorbeeld wat vrijheid te krijgen in het, dat het gaat om een religieuze organisaties optuigen en zo. De wet gewetensvrijheid en religieuze organisaties trad in werking in de Sovjet-Unie. Ja, Mikhail Gorbachev die kreeg de Nobelprijs voor de vrede. En er werden nieuwe verkiezingen gehouden in Duitsland. En tijdens deze verkiezingen haalde de CDU met kanselier Helmut Kohl een overwinning. 4 van de 5 vroegere deelstaten van de DDR. En daarmee is dus een nieuwe Duitse bondsdagsverkiezing voor 1990 daar een feit. Met een grote Duitsland, die geen tweegeteilde Duitsland meer, maar een nieuw Duitsland met ook een nieuwe grens. Want de Duitse grens tussen Duitsland en Polen die tekenen in Warschau een verdrag dat hun grens nu zou liggen langs de rivieren de Oder en de Neisse. En daarmee is het dus ook een duidelijke grens. Waar is nou Duitsland opgehouden? Daar, ja, inderdaad. En ook nieuws voor Groot-Brittannië. Ook die hadden een soort van, heel klein beetje maar, hoor, een geografische verandering. Ze werden namelijk geen eiland meer. Nee, er is een tunnel geboord. En die tunnel die werd compleet gemaakt in 1990 op 30 oktober... om 5 minuten voor 8:30 s'avonds. En toen werd de verbinding daar gesteld met een handschudden tussen de Franse bouwvakkers en de Britse bouwvakkers. Een verbinding van 5 centimeter. Dan kon je nog net eventjes een hand doorheen steken om dat te doen. Ja, het is zover. Ja, nou goed, uiteindelijk ging de tunnel in 1994 open. En sindsdien kan je dus met een hogesnelheidstrein van Parijs in Londen komen. Dan nog een ander heugelijk feit. Goede tijden, slechte tijden begon. Ja, dat was 1990. Op 1 oktober 1990 was daar de allereerste uitzending van deze soapserie. Nog steeds is het op tv. En ik zou het nou weer kunnen kijken op dinsdagavond. Zou kunnen. Ja, ik ben zo meteen vrij. Niet dat ik het ga doen, want ik heb het eigenlijk, kom maar zo moeilijk in. Ja, ik heb eigenlijk die hele verhaallijn sinds 1990 niet gevolgd. Dus dan is het even een beetje lastig om soms wat bloedlijnen hier en daar te herkennen. Dat je echt denkt van, het is wel echt een soap. Ja, zo'n biografie komt me maar zelden tegen. Eigenlijk zou ik het misschien wel grappig vinden om dat als er bijvoorbeeld een van die soapartiesten over, of soapacteurs, niet acteurs, personages in die serie overlijdt, om dan een biografie te gaan schrijven. En dan kom je erachter dat het is een leven dat gewoon echt totaal nergens op slaat eigenlijk. Het is een familielijn. Nou ja, zo werkt het een beetje in die tijd, nietwaar? Dat zijn de soapseries. We gaan even kijken naar de top 40 van 1990. Wat vinden we allemaal in de lijst? Dat lijst nummer 10 was daar voor Beverly Craven. Promise Me op nummer 9. Hey Susie, Henk Wijngaard op 8. Mooi was die tijd van Corrie Konings op 7. The Cult of Snap, High Power op 6. Tonight, New Kids on the Block op 5. Hey Na Na Na van Fayo Candias op nummer 4. Ja, die plaat is uit de jaren 90. Je zou het niet zeggen als je hem hoort, maar goed, inderdaad. MC Star op nummer 3. Samen met The Real McCoy en It's On You. London Beat, I've Been Thinking About You op nummer 2. En nummer 1 was voor Matthias Reim en Verdammt, Ich Lieb Dich. Ja, en dan is natuurlijk nu de vraag, wat gaan we eens draaien in Top 40 Geschiedschaamte? Er zitten er zoveel leuke bij. Zullen we die Henk Wijngaard maar weer eens doen? Dat is veel te weinig op de radio dit. Hey Suzie, op meer radio.

Ja, met de vlammende pijp. Nog even een lekkere klassieker erbij van Henk Wijngaard. Hey Suzie, deze man mogen wij niet vergeten. Het is toch een beetje top 40 geschiedschaamte, niet waar? Zometeen is het tijd voor wat muzikale opvoeding. Ik kan het al dringend gebruiken. Mocht jij nog wat in je hoofd hebben uit lang vervlogen tijden, jaren 70, jaren 80, ben je welkom. Studio@meerradio.nl. Eerst Another 55 Ultra. Talk to you.

0: Another 54 Ultra op Meer Radio. And talk to you.
1: Fedor's Muziek Nanny.
0: Ik weet niet wat het is, het zit in mijn hoofd. Dat iedere keer als ik. Ik vind 54 al lastig om het uit te spreken in het Nederlands. Maar als ik dan het in Engels moet doen, dan moet ik het ook nog eens een keer omdraaien, die hele terminologie. En ik weet niet wat het is. Ergens een dyslect in mij gaat hij helemaal van error. Maar het is dus 54 en niet. Wat zei ik dan voor? Ik weer 55 volgens mij. Nou, laat maar gaan. Het is tijd voor wat muzikale opvoeding. Terug in de tijd. Terug naar. Wat is dit eigenlijk? Jaren 70 volgens mij zelfs. Ik moet het even opzoeken. Het is in ieder geval binnengekomen van Jan. En die heeft dus de Floaters ingestuurd. En Float On. En dat is toch wel eventjes opvoeding voor mij. Ik ken dit helemaal niet. Ik heb het echt vandaag voor het eerst gehoord.
1: Fedor's Muziek Nanny.

0: De Floaters op Meer Radio en Float On. En we gaan van de Floaters naar Showtech en naar Henk Wijngaard. Dat is voor God and Faces, dames en heren. En tot zover ook dit radioprogramma. Zometeen na 8 uur is hier tussen 8 en 8. Met een hele speciale uitzending. Want dan hangt hij helemaal vol met ballonnen en slingers en taart. En bellen, wat gaat er allemaal gebeuren zometeen?
1: Nou, we gaan de geschiedenis in. Want we gaan terug naar het begin van Meer Radio. 20 jaar geleden, we vieren een feestje. En we gaan zo langzamerhand naar vandaag de dag en de toekomst. En in de gasten van ons, dus die gaan er alles over vertellen. Maurice van Dam en onze voorzitter Ricardo Bos.
0: Kijk, dat klinkt hartstikke leuk. Ik ga zeker luisteren en ook zo even een taart eten. En dat staat ook helemaal vol met camera's. Dus ik denk dat er ook wel wat ergens later terug te bekijken is. Ja, of nu live op tv. Nee. Alleen maar in de socials. Maar goed, dat is tegenwoordig. Iedereen kijkt toch. Niemand kijkt toch meer live tv.
1: Nee, joh. Daarom.
0: Zometeen dus tussen 8 en 8. En ik spreek je zondag weer 8 uur sharp met Meer Wakker.
2: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance, Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
3: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun land mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
5: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielverzoeken van Oekraïners, vanwege het feit dat ze al bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandeling van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
4: En daardoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
6: Meer nieuws.
3: Tussen 8 en 8 met Arjan en Bellen.

0: Meer Radio 20 jaar alweer. Van harte gefeliciteerd namens mij, Jon, jullie oud-DJ. Het leukste station van niet alleen de Haarlemmermeer, van heel Nederland, viert zijn 20ste verjaardag al. Van harte voor iedereen die een bijdrage levert aan dit mooie station. En nog 20 mooie muzikale jaren gewenst in Haarlemmermeer.
1: Jon Hilbrands.
2: Jon Hilbrands, dat is één van de talenten die door de Olon uitgekozen werd door tussen al die discjockeys die met hart en ziel een programma maakten. En die won dus het Talent Award. En Gert-Jan van der Kooi, die heeft hem ook eerder gewonnen, hè?
3: Ja, klopt. Voor het programma.
2: Ja, dat is ook zo'n talent.
3: Bij de Olon.
2: Bij de Olon, ja, dat is echt fantastisch.
3: In het Museum van Beeld en Geluid heeft dat...
2: In het Museum van Beeld en Geluid. En daar werd ook dus die Meer Radio, Meer Televisie Award... die Olon Award voor Lokale Omroep van het jaar uitgereikt. En daar hadden ze het over dat de jury prijst het gegeven... dat Meer Radio, Meer Televisie... het is gelukt om een betrokken omroep te creëren... in een versnipperde gemeente als Haarlemmermeer.
3: Dat klopt, ja. Ja, versnipperde gemeente.
2: Ja, maar wat was de plan van aanpak om dat tot een geheel dan te brengen?
3: Op zich, kijk, je hebt vooral met Hoofddorp en Nieuw-Vennep, er zijn het echt twee verschillende dorpen natuurlijk.
2: Ja.
3: We hebben natuurlijk geen geschiedenis, want het is natuurlijk water geweest. De inwoners allemaal geïmporteerd. Amsterdammers, ja. Utrechters, ja. Haarlemmers. Dus daar ga je ook een beetje naartoe werken om daar als lokaal om. Maar goed, het is gewoon nieuws brengen.
2: Gewoon nieuws brengen.
3: Ja, nieuws brengen, activiteit.
2: En dat gewoon de straat op de boemel op met een koffertje, met een microfoontje en zo een beetje aan de gang gaan. Of was het iets ingewikkelder?
3: Voor meer televisie bedoel je dat?
2: Ook, maar ook voor meer radio. Dus lokaal live in de uitzendingen speciale gasten ontvangen.
3: Ook, de redactie, de productie. Mensen regelen voor een uitzending.
2: Ja. Dus al dat soort dingen, dat was allemaal ook strak geregeld. Ja.
3: En we hadden ook heel veel stagiaires lopen. Hè? Want we hadden een stagiaire, iemand die de stagiaires kon begeleiden overdag.
2: Ja.
3: Of over televisie, was allemaal stagiaires waren dat.
2: Oh, dat is ook wel fijn dan.
3: Ja.
2: Ik ga door even naar oktober 2012. Want toen bestond Meer Radio 5 jaar. We moesten verhuizen van de bibliotheek, want we groeiden eruit.
3: Ja, klopt.
2: Naar de Kruisweg. Zit je nou mee te lezen op mijn draaiboek?
3: Nee, hoor, nee, ik zit het...
2: ik zie het wel. Je bent gewoon betrapt, Maries. Er werd een hele fikse investering gedaan. Want ja, we gingen echt naar de Kruisweg... waar een televisiestudio werd opgetuigd. Nog meer mensen erbij. We kregen een studio met een aparte technicusruimte erbij. We kregen een opnamestudio en dus Live Studio 1, waar wij nu ook nog steeds zitten. En het was echt een heel groot feest. Dat was wel op 8 oktober, dus vandaar dat we allemaal een beetje in de verschillende data zitten. Maar dat maakt allemaal niet uit.
4: Vandaag nog steeds 6 oktober. Hè?
2: Wat zeg je?
4: Vandaag nog steeds 6 oktober. Hè? Dus
2: ja, het is vandaag.
4: Nemen we weer een voorschot op. Hè?
2: Ja, nee, dat maakt niet uit. Maar de opening van de nieuwe studio, daar gaan we nu naar luisteren.
5: Vertrouwen. In 2006 gaf het college van burgemeester en wethouders in Haarlemmermeer haar vertrouwen in een nieuw radio- en televisiestation voor de gemeente. Net zo vernieuwend en dynamisch als de gemeente zelf. Nieuw betekent vooruitgang. Op zaterdag 7 oktober 2006 werd na maandenlang keihard werken door de hechte groep radio- en televisiemedewerkers de uitzendstudio van Meer Radio geopend door toenmalig wethouder Herman Tuning. Nieuw betekent waardering. Op 4 juni 2009 bekroonde een vakjury van mediaprofessionals Meer Radio en Meer Televisie tot beste lokale omroep van Nederland. In nog geen 3 jaar tijd van nul tot de top. Volgende stap. Voor een nieuw hoofdstuk in de Haarlemmermeerse radio- en televisiegeschiedenis. Vandaag, zaterdag 8 oktober 2011, is de start van een nieuw begin. Dit is het publieke lokale radio- en televisiestation van Haarlemmermeer. Vanuit de nieuwe digitale omroep. Studio's aan de Kruisweg in Hoofddorp. Een sfeervol, professioneel en state-of-the-art studiocomplex... dat werd gerealiseerd met ongekende steun van de gemeente Haarlemmermeer. En dankzij de honderden uren van gepassioneerd vakwerk door vrijwilligers zijn Meer Radio en

0: in de raadzaal.
1: Maar dat kunnen wij regelen.
0: Dat zit er waarschijnlijk niet in.
1: Ja, ik denk het wel hoor. Want de jongens van Meer Radio die maken een hele mooie vormgeving. Dave en Erik zeiden dat, mogen we wel een keertje noemen, vind je ook niet?
0: Ja, dat is fantastisch. Ik moet zeggen, ik kwam net aan. Het is spetterend druk. Heel gezellig. Leuk om te zien dat er ook zoveel oud Meer Radio TV en misschien nog wel mensen die ook met de Flow vroeger nog hebben meegedaan hierbij zijn.
1: Als er één staat tegenover je, dus wat wil je?
0: Ja, dat is zeker waar. Maar het is goed om te zien dat er zoveel mensen op afkomen.
1: Hoe vind je ons nieuwe pand eigenlijk? Hè? Je gaat het straks officieel openen, maar je hebt het al gezien tijdens de verbouwing. Ben ik al je gast geweest in het maandagavondcafé. Hoe vind je het pand?
0: Nou, ik moet zeggen, toen ik met het bestuur overleg had over het nieuwe pand. En er zijn natuurlijk heel wat discussies geweest om van het oude naar het nieuwe pand te gaan. Kon ik niet bevroeden dat ze dit zouden gaan realiseren. Dus de eerste keer toen ik hier binnenkwam, nou, toen was ik even stil. Ik denk, dit lijkt wel gewoon een professionele studio. Dat is het natuurlijk ook, maar dat verwacht je in eerste instantie niet. Ik vind het een enorm geslaagd project. En ik wil wat dat betreft het bestuur en alle vrijwilligers van Meer Radio TV feliciteren met wat ze hier bereikt hebben.
1: Hoe vind je het eigenlijk dat Meer Radio het doet voor de gemeente? Zijn wij belangrijk voor de gemeentelijke voorziening? Voor de gemeente nieuwsvoorziening, zal ik maar zeggen?
0: Nou, er is natuurlijk best wel heel veel discussie over, ook in Nederland. Het was goed om te zien dat vorig jaar Meer Radio TV de eerste prijs haalde als het gaat om lokale...
1: Al 2 jaar geleden, Arthur.
0: Is alweer 2 jaar geleden? Nou ja, het gaat... daarom ben ik al 8 jaar wethouder. Het gaat zo snel. Maar het was goed om te zien dat zij de eerste prijs haalden. Ik denk dat het moet groeien en ik hoop dat het ook gaat groeien de komende jaren. We hebben nu ook hier faciliteiten voor televisie. Ja, en dat zal best een lastige markt worden. Maar met een gemeente met 26 kernen, waarbij ontmoeten en verbinden centraal staat, dan denk ik dat Meer Radio TV absoluut een van de kernelementen zou kunnen zijn om die ontmoeting en die verbinding te gaan maken.
1: Nou is Meer Radio, Meer Televisie een organisatie met heel veel vrijwilligers. En toch kunnen wij niet zonder subsidie van de gemeente. Hoe is het met de subsidie voor de gemeente in 2012? Ik geef als een voorschotje.
0: Ja, dat is... Nou, in ieder geval, jullie weten wat je krijgt. En dan moeten we maar hopen dat je dat ook blijft krijgen. Nee, er staat natuurlijk best wel onder druk. In de zin van dat... maar daar hebben we allemaal mee te maken in Nederland. We moeten met minder meer gaan realiseren. Maar als nou een van de organisaties de mogelijkheid heeft om ook een beetje aan cultureel ondernemerschap te doen, dan is het denk ik Meer Radio TV. En met deze studio, met deze middelen, moet het mogelijk zijn om in de komende jaren ook een heel groot gedeelte zelf te gaan verdienen. En daar gaan we voor.
1: Natuurlijk, ik heb hier een schaar.
0: Ja, het is een gewone huishoudschaar. Als je het nou hebt over met meer minder doen, dan is het wel geen gouden schaar, dames en heren, maar een gewone, eenvoudige blokkerschaar.
1: Toet, toet, reclame.
0: Gaan we het mee doen?
1: Ja, ik heb hier een lint. Als je even meeloopt, dan gaan we even naar het lint toe. Je doet het samen met je
0: dochter. Ik heb mijn dochter meegenomen, die vindt het altijd prachtig om te doen. Nou moeten we naast de W knippen, Britt. Kan je al een beetje lezen hier? Hiernaast gaan we knippen. Nou, dames en heren, even wachten. We gaan aftellen tot 3. Ik hoop dat Meer Radio TV in dit nieuwe pand een toekomst tegemoet gaat. En waarbij ze en niet alleen 2 jaar geleden, maar ook de komende jaren nummer 1 is van de lokale Meer Radio en TV. Meer Radio TV, daar gaan jullie 1, 2, 3. Ja, en daar gaat hij. Het pand is geopend!

0: Radio Gaga van Queen. En dat is een lijflied van...
1: Ton van Dranen. En daar gaan we het even over hebben. Over onze Ton van Dranen.
2: Ton van Dranen, ja.
1: Ton van Dranen. Ton van Dranen is onze programmaleider vanaf het uur nul.
2: Ja, waar komt Ton vandaan?
1: Ja, ik wilde het net aan jou vragen. Vertel eens, hoe is dat gegaan?
2: Ton van de radio komt?
1: Ja, nou, gewoon het verhaal van Ton van Dranen.
2: Beginnen, Ton is echt een radiopiraat geweest.
1: Oh!
2: In de jaren 80 zat hij bij Radio Uniek.
1: Oké.
2: Wie niet? Hij deed iets met Frits Spits.
1: Ja?
2: De avondspits. Ja, de man, gewoon de radioman. Die man, die meneer, die ademt gewoon radio.
1: Ja.
2: Bij de Flow was je natuurlijk bijzonder actief. En toen op een gegeven moment kwam meer radio. En toen dacht ja, toen dacht wie gaan we vragen als programmaleider?
1: Ja.
2: Wie vraag je dan? En ben je toch nog goed? We zijn blij dat die man in onze omgeving woont. Want we hebben hem gevraagd.
1: Zei hij meteen ja?
2: Hij zei niet meteen ja.
1: Au! Oh?
2: Volgens mij niet. Daar was voor mij wel een paar dagen tussen gezeten, als ik even weet. Want hij dacht van die jongens gaan raden. Dus gewoon iets oprichten. Moet wel goed gebeuren, Maurice. Ik kom niet zomaar.
1: Nou, ik, dus... ik hoor het hem zeggen. Ik slik me er bijna in. Maar ik loop al 15 jaar rond hier. En vanaf dag 1 is het mij opgevallen dat Ton... streng, doch rechtvaardig, maar wel met strakke hand... de programmaleiding heeft geregisseerd.
2: Als ik iets verkeerd op de radio zei... of je draaide een verkeerd nummer of een verkeerde jingle... dan ging je telefoon.
1: Nou, dat is dus echt... Ik denk, is er één moment dat Ton niet luistert? Nou, dat was er niet.
2: En nu luistert hij ook.
1: En nu luistert hij ook. Dit is echt even een...
0: Hij heeft mij nooit gebeld, by the way.
1: Nee, wij doen het goed. Hij niet, wij wel. Maar dit is dus echt een shout-out naar Ton van Dranen. Want laten we wel wezen, ja. Ton is nu iets ouder. Hij is een oudere jongere onder ons.
2: Ja.
1: Maar Ton zit nog elke dag, bijna elke dag in de studio om 6 uur... om hier echt wel de dingen te regelen. Om mensen nog aan te nemen, om dingen aan te sturen. Hij is nu wel... dingen aan het delegeren. Jij bent nu ook mede-programmaleider.
2: Ik ben de programmaleider.
1: Mede-programmaleider?
2: Ja, mede-programmaleider. Maar zonder Ton kunnen wij niet.
1: Nee, dat bedoel ik.
2: Dus Ton blijft gewoon in die groep programmaleiding.
1: Ja, dat bedoel ik. En jij bent programmaleider van het weekend?
2: Ja. Martin ondersteunt door de week.
1: Oh, Martin ondersteunt door de week. Maar zonder Ton kunnen we niet. Laten we dat even gezegd hebben. En Ton.
2: Absoluut.
1: Radio Gaga was echt voor
2: jou. Dat was Ton's idee, hè?
1: Wat?
2: Radio Gaga stopt, daar stopt de flow mee. En ik wil beginnen met meer radio, Radio Gaga.
1: Ah, dan hebben we dat goed gedaan.
2: Ja.
1: Ik wil naar het volgende onderwerp met jou, de vrijwilligers. We hebben het er al over gehad. Zonder vrijwilligers geen radio. Nee. En wij zaten hier in het nieuwe studio 2012. Dat was natuurlijk wel een aantrekkingskracht voor mensen die iets wilden doen bij de radio en de televisie. Ja. Zo zat ik op een gegeven moment op een mooie vrijdagmiddag, ik zal het nooit vergeten, achter de balie. En wie komt daar binnenstappen? Ene juffrouw Marieke Elsinga.
3: Lieve meer radiocollega's, Marieke Elsinga hier. Gefeliciteerd met deze mijlpaal. 20 jaar. Echt. Ik ben heel trots dat ik een klein onderdeeltje uit mag maken van de geschiedenis van zo'n ontzettend leuk radiostation. En zo'n leuk team aan mensen dat daar werkt. En sorry nog voor alle keren dat ik per ongeluk op de verkeerde knop drukte of vergeten was de liedjes door te peilen, zoals dat dan heet in radiojargon. En het stil werd op de radio terwijl ik op de wc zat. Ik hoop dat jullie me vergeven. Geniet, vier het groots en op naar de volgende 20 jaar.
2: Ja, ik denk het nog meer.
1: Dit is toch fantastisch.
2: Ik vertel, Huis is toch nu helemaal in geworden. Huis,
0: ja.
2: Is weer gekomen.
0: Ja, weer terug, hè?
2: Er kwam hier een dame binnen, die jij gezien hebt waarschijnlijk. En die zegt, ik wil eens bij de radio gaan doen. En we hebben gevraagd, heb je radioervaring? Nee. Wat doe je in het dagelijks leven? Ik werk bij Huis.
1: Ja, dat klopt.
2: Ik zeg, Huis? Oh, een datingsite. Nee, het is een vriendensite. Maar je bent in de radio. Doe je ze bij de radio? Nee, nog niet gedaan. En ik wil graag een beroep van maken. Dus we lachten een beetje geniggeld.
1: Ja, ik weet nog wel. Onze directeur was toen Henk Schiffer.
2: Ja, klopt, ja.
1: En hij zag wat in Marieke. Hij had zoiets van, ja, wacht even. Het is alleen maar een mannenbolwerk hier. En als zij wil leren schuiven en presenteren, waarom niet? En ik weet dat onder andere Jon Hilbrands haar opgeleid heeft. Jij hebt haar opgeleid. Ja. Eigenlijk alle mannen stonden in de rij. bender op te leiden. Laten we dat ook maar een beetje
2: vertellen. Ja, maar als gaat ze gaan over. Ze wil carrière maken. Ze wilde carrière maken.
1: Zij wilde echt carrière maken. Ja. En het is er gelukt ook. Want zij is natuurlijk nu een heel groot bekend gezicht op de televisie. Elke maand een week bij RTL Boulevard. En zij is bij Q Music. Samen met Mattie heeft ze 8 jaar een geweldig ochtendprogramma gepresenteerd. Nu op de vrijdag. En de omroep is een springplank geweest voor grote namen. Welke ken jij nog?
2: Ik ben gewoon stil, zeg.
1: Ben je gewoon stil?
2: Nou, nee, ik bedoel de namen Gert-Jan Alcooi.
1: Zit weer mee te kijken?
2: Nou, we hebben nog meer. Albert Veenendaal, volgens mij.
1: Nee, Albert Veenendaal. Die zit bij Q Music. Ja. Dan heb je bijvoorbeeld ook Jesse Coldfinger.
2: Ja.
1: Die is ook begonnen als een puber hier bij Meer Radio, eigen klopt, programma. Ja. Maar die had ontzettend de techniek in zijn vingers. En die is doorgestroomd naar onder andere BNR Radio en verschillende radiozenders als technicus.
2: Mm-hmm. Paul Fleur. En dat, met zijn moeder.
1: De cameraman onder andere bij SBS 6 en 538.
2: Klopt.
1: Dus live.
2: Hij was cameraman Meer Televisie.
1: Ja, hij was cameraman van Meer Televisie. Nou, we hebben het al over Gert-Jan van Alcooi gehad. Nou, dat is echt een voice-over van naam geworden. Nou, jouw beste vriendje?
2: Erik
1: Westerop.
2: Ja, de voice-over.
1: De voice van Meer Radio. Ja, die horen wij elke keer. En die is natuurlijk ook heeft van zijn stem ook zijn beroep gemaakt.
2: Ja.
1: Jasper Leegwater, die is DJ op NPO Campus en nieuwslezer bij 3FM. En Cornelie Krietelmeijer.
2: De nieuwslezeres.
1: Ik hoop dat ik niemand vergeten ben. Maar er zijn er ook een hele hoop die met net zoveel enthousiasme en energie en tijd erin hebben gestoken om als vrijwilliger bij Meer Radio te gaan. We zijn er ook heel vaak op uit geweest. We gaan na deze single daarover praten.
0: Ja, en het leuke is dat we vandaag ook een beetje een vormgeving hebben die terugblikt op de jaar dat we opgericht zijn.
1: Oh, leuk.
0: Jingles. Het thema is ook radio, hè, dus alle muziek. We hebben normaal gesproken van 8 tot 8, 8 tot nacht. Even een thema, hè, dat we muziek uit een bepaalde, weet ik veel wat, samenstellen, playlist.
1: Ja.
0: We hebben de hele zomer de vakanties gevuld met vakantiebestemmingen.
1: Ja.
0: We hebben, wat hebben we nog
1: de
0: meer?
1: De kleuren gehad, de cijfers gehad, de hele reet.
0: We hebben een hele rimbam gehad.
1: En vandaag is radio.
0: Maar dat heb ik niet kunnen doen zonder de hulp van iemand die hier ook al heel lang rondloopt.
1: Ja.
0: En ook vandaag hier weliswaar met zijn handen in mijn zakken. Dat zie ik als een compliment voor mij. Dat betekent dat ik redelijk zelfstandig geworden ben. In die paar maanden dat ik hier werk.
1: Ja, dat is wel waar. Hij komt er al aan.
0: Robert Hoijveld.
1: Ja.
0: Denk de langstgediende hier bij de omroep.
1: Zeker.
0: En een van de mensen die eigenlijk zonder de omroep gewoon niet bestaat. Want als er maar iets misgaat in de techniek, dan staat hij paraat om het op te lossen. Daar zijn we zeer erkentelijk en zeer dankbaar voor. Dus Robert, ook voor jou eventjes aandacht.
1: Ja,
0: naast al die vrijwilligers die verder nog natuurlijk
1: niet bij naam genoemd worden, maar wel in ons hart zitten.
0: We zitten nu een beetje in de analen van de omroep van de afgelopen periode, zeg maar. Niet meteen de andere kant op kijken, Maurice. Maar dat is gewoon een normale Nederlandse uitdrukking.
2: Ja, ik luister naar je.
0: Ja. Dus om maar te zeggen van zonder, hoeveel vrijwilligers hebben we nu, Ricardo? 80 vrijwilligers. Waarvan een groot deel nu gewoon heel actief is met programma's maken. En ook aanverwante activiteiten. Dus,
1: van kwaliteit.
0: Maar terug even naar de opzet van dit programma. Hè. Terugkijken, straks een beetje vooruitkijken. In het kader van het jubileum van de radio. En Robert heeft mij dus geholpen met het ook terugvinden van allerlei jingles van die tijd. En dat geeft een hele leuke mix. Want eigenlijk vind ik ze nog wel verrekt actueel af en toe. Dus wat dat betreft gaan we daar vrolijk mee verder. Waaronder nu het volgende plaatje ook over de radio's. Over de radio. Het is de radio's. Maar het nummertje heet She Goes Na Na.

0: De radio's. Nou, die moesten er natuurlijk ook bij, hè? Met Chico's Nana. Oh ja, genoeg gezongen. Wij gaan erop uit. Of wij gingen erop uit. Maar ja, echt de polder in. Nou, ben jij altijd wel degene die met ook een camera achter je aan shockte. Maar we gingen ook met de hele locatieset achter in de bus.
1: Ja.
0: Naar alle uithoeken.
1: Kabels slepen, opbouwen, afbouwen.
0: En nooit het eerste biertje voordat alles weer in de bus stond.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat was, dat was de gouden regel. Dat sowieso. Maar we hebben echt hele mooie dingen gedaan, hè, in die afgelopen 20 jaar.
1: Ja.
0: We zijn, nou even om iets te noemen, de gemeenteraadsverkiezingen. Die hebben we met televisie en radio live verslag van gedaan. Verschillende keren.
1: Zag er mooi uit, vond ik altijd.
0: Ja, met Gert-Jan van Buzek. En nou, er was echt een hele hoop mensen. Mieke Fleur, die gingen allemaal naar het gemeentehuis. We hebben natuurlijk ook, nou, een van de uitzendingen was Meersport. De uitreiking van de sporttoppers, ook in de Meersen. Daar gingen we ook live naartoe. En dan achter de schermen trokken we gewoon de winnaars meteen voor de radio. En die konden dan live antwoorden van, wat gaat er door je heen?
1: Ja, op het moment zelf, ja.
0: Maar nog meer dingen wat we gedaan hebben. Wat weet jij nog?
1: Nou, ik heb natuurlijk heel veel meer voor televisie gedaan, hè. De vraag van de week. Elke week gingen we op de straat op om mensen achter de microfoon te krijgen.
0: Ja.
1: Met een bepaalde onderwerpen. We hadden bijvoorbeeld een onderwerp. Er kwam bijvoorbeeld een paar anekdotes. Er kwam een tweede koffieshop in Haarlemmeer.
0: De Superfly?
1: Nee, dat was nummer 1. Dat was de eerste.
0: Oké, ja.
1: Dus we gaan een onderwerp maken. We gingen de winkelcentrum in. Gewoon het gewone volk vragen van, wat weet u van een koffieshop? Hoe ziet het er van binnen uit? Heeft u enig idee? Nou, ik krijg natuurlijk mijn meest barre antwoorden. Of meestal, hoe moet hier al die troep allemaal? Maar we gingen ook natuurlijk in de koffieshop zelf filmen.
0: Och jee.
1: En dan kwamen ze op het idee van, nou, Maurice, je bent de presentator. Een van de sacerden ging hem een jointje draaien. Maurice, en dan moet jij hem oproken in de camera.
0: Nee.
1: Hebben we geweten.
0: Ja, echt waar. Oh, is er nog wat van gekomen van die reportage? Of gleed je zo onder de toonbank?
1: Ik was opeens thuis. Ik heb geen idee.
2: Thuis op de bank gevoeld.
0: Oké. Nou, wat ik me nog kan herinneren, want we waren op zaterdag waren we natuurlijk ook heel veel op pad.
1: Ja, middag.
0: En het was toen meer radio en meer televisie. En we maakten gewoon hele reportages van hele weekenden. Bijvoorbeeld de Mini Manjaro van Kilimas. Dat was op de Big Spotters Hill. Kun je dat nog herinneren? Dat was in 2012. Het was met Ademas. We gingen geld wij gingen geld ophalen voor Ademas, het inloophuis, hè. En tegelijkertijd ging een hele groep ook echt de Kilimanjaro beklimmen. En elke dag hadden we daar contact mee.
1: Ik ben niet bij geweest, denk ik.
0: Ja, je was er wel bij, maar echt, het zijn de jaren. De ijsbaan, kun je dat nog herinneren?
1: Ja, sterker nog, ik zat in de oprichting van de ijsbaan.
0: Oh!
1: We hebben daar een live uitzending gedaan met meer radio.
0: Je hebt hem zelf aangelegd.
1: Nou, nee, ik heb het laten aanleggen.
0: Delegeren? Ja, natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar wat leuk, gewoon voor het raadhuis was dat.
1: Ja, klopt.
0: En dan stonden we ook een heel weekend.
1: Ja.
0: Met live reportages en de taart van de week.
1: Mensen interviewen.
0: Mensen interviewen, raadsels, de hele... Jaap Kooijman was natuurlijk ook een hele goede organisator van evenementen, waaronder Mysteryland en Mudmasters. Niet dat hij die evenementen organiseerde, maar wel dat meer radio
1: erbij was,
0: ja. Live, kon filmen enzovoort. Nou, recent.
1: Ja, dit deden we, ook op Koerie Piek deden we heel veel. Hè?
0: Ja.
1: Haarlemmeerse Bos was een groot evenement, was de kermis al erbij.
0: Ja.
1: En wij pakten behoorlijk het hele weekend uit. We gingen ook het hele weekend toe heel veel interviews doen. Met de ruiters, met de mensen, met het publiek. Echt, het was echt een leuk huis.
0: Iedereen die maar een beetje interessant was, die werd voor de microfoon geslingerd. Ja. En daarna natuurlijk, en het is nog recent, de korte baandraverij.
1: Hebben we laatst nog gedaan.
0: Ja.
1: Ja, lekker voor de deur.
0: Lekker voor de deur, dan hoef je niet zo ver weg. Helemaal goed, scheelt een benzinekosten.
1: Ja, dat hoort er ook bij.
0: Nou, inderdaad.
2: Met de locatieuitzending, jongens.
0: Ja. En dat is wel heel leuk, want we hebben een tijdje lang geen locatieuitzendingen gedaan.
2: Precies.
0: Maar we hebben ook een keertje, en het is echt waar, de hele toko ingepakt in een auto, de hele locatieset. En we zijn naar Zuid-Frankrijk gereden, want daar woonde Paul Bruynes. En Paul Bruynes die dacht van, wat een leuk idee. We gaan in de vakantie gewoon een uitzending doen vanuit Zuid-Frankrijk met de hele meer in de middagteam. En dat hebben we ook nog gedaan.
2: Zuid-Frankrijk?
0: Zuid-Frankrijk? Met de hele locatie set, dat hebben we ook nog gedaan.
2: Duur, voorzitter.
1: Elke lokaal.
2: De Tolweg.
0: Dat hebben we allemaal zelf betaald.
2: Oh, oké. Okay.
0: Ja, dat hebben we allemaal zelf gedaan. Het meer in de middag team. Mm-hmm. Dus wat dat betreft deden we dat toch... We hebben de voorzitter hier, die wil gewoon al bleek te worden... of hij met terugwerkende krachten een bonnetje krijgt. Wat ook heel leuk was, nou, dat was meer Hollands, de tv-uitzendingen.
1: Ja, dat was zo leuk, ben ik bij geweest. Peter Beense en Michel Onglin.
0: Ja.
1: Inderdaad. Ja, was echt leuk. Allemaal Nederlandse artiesten. Al die net niet bekend waren, of misschien net wel.
0: Ja.
1: In die Venep, in de Rust van de Jaren, heb ik het gedaan. En volgens mij ook nog...
0: In de Eersteling. In de Eersteling. Ja, want ik weet het heel goed. Want ik heb nog Peter Beense opstaan maken. Ik kan je vertellen, dat was een uitdaging.
2: Ja, daar ben je een tijdje mee bezig. Maar daar hebben we een fragmentje van, denk ik. Hè?
0: Oh, laat horen.
2: Ja, laat horen.
3: Meer Hollands wordt mede mogelijk gemaakt door Van Kalmthout Auto, Café de Eersteling, Vincents Bloemenhoek, The Body Shop en topverhuur.nl. Vanuit Café de Eersteling in Hoofddorp, dit is Meer Hollands op Meer Televisie. Hier zijn Michel Onkling en Peter Beense.
4: Heel goedenavond, welkom bij de eerste telefonische televisieuitzending, dames en heren, van Meer Hollands. En mijn naam is Peter Beense.
5: En ik ben Michel Onkling.
4: Oké.
5: En Peter, we hebben een fantastische show. We hebben ontzettend leuke artiesten.
4: Ik weet het.
5: Ja?
4: Maar zeg jij het maar, wie komt er allemaal?
5: We hebben Dario. Hey! Ja?
4: Nog meer?
5: We hebben Sineke.
4: Hey! Hey! Danny Terp. Hey!
5: Danny Zuiderwijk.
4: Jordi van Loon.
5: Ach, wat een hele gezellige avond.
4: Het wordt heel veel feest. Ik zou zeggen, dames en heren, blijf er gezellig bij. En we gaan beginnen met de eerste artiest. Ik zou zeggen, hier is Dario. En een raar gevoel.
5: Jij geeft een groot applaus.
0: Dit is toch te leuk allemaal.
1: Ja. Een televisiële complete tv-uitzending.
0: Weet je nog dat het toen heel hard sneeuwde?
1: Dat is maar even bij ons schoot.
2: ook op de bank.
0: Heel fijn. Wij zaten in de Eersteling en de artiesten die waren toch allemaal gekomen. Maar het was ontzettend glad. Het sneeuwde als een malle. Toen sneeuwde het nog als een malle. En we hebben toen zo'n leuke uitzending.
1: Dat werkt wel, ja. Ja, heel gezellig.
0: Oh, dat herinner je.
1: Mensen allemaal kijken. Hartstikke leuk.
0: Iedereen kon live meekijken. En dat werd ook herhaald op onze televisie-uitzending. Dus het was echt een heel groot feest.
1: Absoluut.
0: En wij gaan nu zo'n beetje richting, zullen we zeggen...
1: Het nieuws van 9 uur.
0: Het nieuws van 9 uur. En dan gaan we verder met, gaan we vast even introduceren. Meneer, meester Ricardo Bos.
1: Ja.
0: Meester Ricardo Bos. Dat is een...
1: Wie is dat dan?
0: Ja, ik ga het je vertellen. Ricardo is heel jong binnengekomen, ook... Bij Meer Radio.
1: Heel jong, echt heel jong?
0: Echt heel jong.
1: Driewielertje of...
0: Ja, ik denk het wel. Stepje. Ja. Stepje. En heeft programma's gedaan. Daar gaan we straks natuurlijk ook over hebben. Op een gegeven moment is hij even weg geweest. Toen kwam hij weer terug. Is hij blijven plakken aan het programma Meer in de Middag.
1: Blijven plakken. Aan het programma.
0: En dat was supergezellig, superleuk. Ja. Ondertussen is er nog een hele verbouwing geweest... waar hij samen met Jaap Koopmans aan de wieg van heeft gestaan. Waar de hele techniek en alles opnieuw opgezet wordt. Wat een berenklus is geweest. Toen was hij weer even weg. Want toen werd hij op een gegeven moment...
1: man weg.
0: Meester.
1: Oh ja.
0: Ja, hij is gaan studeren voor advocaat.
1: Nog iets van geworden, hè?
0: Ja... En nu, en dat is wat toch wel heel mooi, is hij onze voorzitter. En in de tweede uur gaan we uitgebreid met hem praten over de toekomst van Meer Radio.
1: Dat wil ik weten. Dat is heel belangrijk.
0: Maurice, bedankt dat je hier het eerste uur was. En blijf luisteren na 9 uur meer.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meerradio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk is voor mensen niet te zien, zegt economieredacteur Nina Bokasavac.
2: Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
1: Alleen een speciale detector kan het watermerk zien. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Zijn 8 en 8 is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen, afgewisseld met lekkere muziek. Tussen 8 en 8. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 op Meer Radio.
1: En zo zijn we in het tweede uur beland.
2: We zijn alweer in het tweede uur beland. Het gaat zo ongelooflijk snel. Er luisteren een heleboel mensen. Ik krijg hele leuke reacties overal vandaan. Dus
1: wordt ingeleefd. Waar komt het vandaan?
2: Amsterdam.
1: Zelfs. Amsterdam.
2: En zelfs uit Frankrijk. Dus de hartelijke groeten. En wij gaan verder met onze voorzitter.
1: Ja.
2: Ricardo Bos. Ricardo Bos, die kwam. Wanneer kwam jij voor het eerst naar Meer Radio?
3: Ik denk nu 17 jaar geleden.
2: 17, 18
3: jaar geleden, een beetje.
2: En met welk programma en welk doel?
3: Ik kwam hier toen om radio te leren maken. En toen had ik een zondagochtendshow. En dat was meer voor kids.
2: Oh ja, de legendarische Roemruchten. En meer voor kids.
3: Ja, zondagochtend was het van 7 tot 8 volgens mij.
2: Hoe oud was jij toen?
3: Ik was 11 volgens mij, 11, 12 zoiets.
2: 11, 12, 17 jaar geleden, ben je al zo oud?
3: Ja.
2: Oh ja, oké. Maar hoe was dat? Hoe had het iets met radio te maken of was je echt aan het muiten?
3: Ik wilde heel graag toen radio maken. Ik was snel op internet radio DJ en toen dacht ik, ik wil het beter gaan doen. Dus toen had ik me aangemeld hier bij Meer Radio. Toen kwam ik bij Ton.
2: Uiteraard.
3: Want Ton
2: uiteraard
3: ging mij dan het vak leren. Ook op zijn manier. Dus als iets niet goed ging, dan was het gelijk natuurlijk handen in de lucht. En,
2: stop.
3: En doe het maar even 10 keer opnieuw. En zo heb ik heel langzaam het vak geleerd. Dat heb ik nooit meer verleerd, om het zo maar te zeggen.
2: Ik hoop het. Hoe lang heb je dat gedaan?
3: Ik denk dat ik dat 6 jaar in een stuk door heb gedaan.
2: Ja.
3: Niet alleen maar bij Meer Radio overigens. En in 2018 volgens mij, 2019, kwam ik uiteindelijk weer terug bij de omroep.
2: Ja.
3: En toen heb ik het ook al wat jaartjes gedaan.
2: En dan kwam je terug bij Meer in de Middag, onder andere.
3: Meer in de Middag.
2: Ja. Meer in de Middag. Nou, wij zijn eigenlijk in onze historie van Meer Radio zo'n beetje beland bij 2018, 2019,
3: ja.
2: 2020.
3: Ja.
2: En ik ga met jou het erover hebben vanaf 2020, de coronaperiode.
3: Ja, ja.
2: En alles wat er tot nu toe aan de hand is en wat er nog gaat gebeuren. Maar eerst gaan we nog even een lekkere plaat draaien.
0: Het nieuwe geluid van Haarlemmermeer. Vanaf nu hoor je ons overal.

0: De Bugles, Video Killed the Radio Star. Alweer redelijk actueel, hè, met alle streamingdiensten en alles on demand. Ik denk dat Ricardo ons daar een beetje gaat meenemen. Wat wordt de toekomst?
1: Ik denk dat radio en televisie één worden. Tenminste, radio kan je natuurlijk niet meer maken zonder televisie.
2: Maar dat was natuurlijk vroeger ook al. Want we waren meer radio en meer televisie in eerste instantie.
0: Ja, maar in de jaren 80, hè, dit is 1979, dus in de aanloop naar de jaren 80, was er dus al een kentering, hè, met de komst van de video. Zenders, zeg maar, voor popmuziek.
2: Ah ja, de videoclips.
0: Ja, precies.
2: Iedereen ging MTV kijken.
0: Ja, dat was al een beetje af van de lineaire radio. Hè? Dus het werd al steeds meer gewoon kijken naar... Ja, uiteindelijk, die videoclips waren ook lineair.
2: Ja.
0: Je had nog nauwelijks internet. Maar daar zag je al een beetje de kentering, hè, van beeld bij geluid.
2: Ja, maar daar wil ik wel wat over zeggen. Want in principe dachten ze toen dat radio helemaal, hè, zoals dit nummer, Video Killed the Radio Star, echt dat het klaar zou zijn. Maar dat is helemaal niet waar. Want radio blijft gewoon bestaan. Wij waren gebleven met Maurice. Dat wij lekker erop uitgingen. Er was radio, er was televisie, er was van alles aan de hand.
1: Mm-hmm.
2: En toen in ene moesten we bezuinigen.
1: De donkere tijden van de omroep.
2: De donkere tijden van de omroep. We moesten inkrimpen.
1: Ja, we moesten flink inkrimpen. We hadden natuurlijk heel veel geld. Tenminste, werd heel veel geld werd er beschikbaar gesteld om al die plannen die we vroeger hadden, om die ook werkelijkheid te maken. Maar goed, geld moet op een gegeven moment ook terug, of je moet het terug gaan verdienen.
2: Ja.
1: En van wat je toen zag in die periode, is dat hele televisie gebeuren, daar ging zoveel geld om. Het kostte ook heel veel geld om, zeker toen nog, om televisie overeind te houden, dat gewoon financieel gewoon eigenlijk niet meer kon. Maar goed, je hebt wel een lening daarvoor moeten...
2: Hebben een lening daarvoor af moeten sluiten. Ja. Een flinke lening.
1: Dat was echt een gigantische lening. Dan gaat het ook niet eens meer om tienduizenden euro's, maar echt om hele flinke bedragen. En daar zat de omroep heel lang aan vast, want die moest terugbetaald worden. En dat beperkt wel de financiële middelen die je dan hebt jaarlijks.
2: Jaarlijks, ja, dat klopt inderdaad. Dus op een gegeven moment ging dat niet meer. En wij hadden, wat ik zeg, de televisiestudio, we hadden een hele grote opbergruimte, de garage, zeg maar.
1: Ja, we hadden natuurlijk ook nog de verdieping hierboven.
2: De verdieping hierboven hadden we. En toen kwam Bram van Uggelen.
1: Ja, toen werd dat... toen werd de omroep even... werd wat kleiner, om het zo maar te zeggen. Dus de eerste verdieping, daar deden we afstand van. De garage deden we afstand van. Meer televisie, dat ging eigenlijk ook langzaam weg. Wat hadden we toen? Volgens mij hadden we op een gegeven moment ook helemaal niks meer op ons televisiekanaal.
2: Nee.
1: Want de financiële middelen waren daar gewoon niet meer voor. Het was eigenlijk op dat moment was het gewoon overleven.
2: Ja.
1: De rekeningen konden gelukkig wel betaald worden. Maar meer dan dat kon eigenlijk niet meer.
2: Nee, dat klopt. En daar is op een gegeven moment ook wel weer wat meer lucht gekomen. Dat was zo'n beetje rond 2019, 2020.
1: Ja. Ja.
2: Maar toen kwam corona.
1: Ja, toen kwam corona. Toen ging eigenlijk alles weer een beetje op zijn kop natuurlijk. Want je moet als tenminste de stichting, de omroep, die moest natuurlijk ook nog van alles en nog wat. En ondernemers staan op dat moment ook niet te springen om opeens duizenden euro's over te maken. Omdat ze zelf natuurlijk ook gigantisch zwaar hadden. Dus dat was voor de omroep was dat wel een harde klap. Want je had opeens natuurlijk ook veel minder reclameinkomsten.
2: Klopt.
1: Terwijl dat ook wel de periode was dat we flink moesten gaan investeren.
2: Ja, want ons oude systeem was eigenlijk outdated.
1: Alles was outdated.
2: Hoe heette dat ook alweer?
1: We hadden toen nog Erdon.
2: Erdon,
1: dat? Dat was dat is de playout software, dus van waar je plaatjes in draait, om het even heel oneerbiedig te zeggen. Maar dat was, dat liep gewoon niet. Dat paste gewoon niet bij de ambities die we hadden als meer radio.
2: Maar toen kwam er een best wel jong jongetje met het plan om een soort van nieuwe software en eigenlijk de hele studio op de schop te gooien door Omniplayer te installeren. Hoe heet hij ook weer? Ricardo?
1: Ja, dat was ik. Ik had toen de stoute schoenen aangedaan, want voorheen hadden we twee technische jongens. En op een gegeven moment kwam Ton naar mij met Ricardo. Zou jij dit niet willen doen samen met Jaap? En toen zeiden we eigenlijk, nou ja, geen idee. Misschien niet eigenlijk, maar ja, toch...
2: Misschien eindelijk niet.
1: Maar,
2: ja. Nee zeggen tegen Ton, dat gaat niet.
1: Nee zeggen tegen Ton is geen optie. En we hebben het toen wel gedaan. En op een gegeven moment nam ik daar een heel klein beetje de leiding in. En toen gingen we onderzoek doen naar nieuwe software. Dus Omniplayer, waar we dan nu mee zitten. Naar...
2: Even voor de luisteraar. Omniplayer is dus eigenlijk hetzelfde systeem waar ze in Hilversum...
1: Ja.
2: Bij de grote landelijke omroepen ook mee werken.
1: Ja, daar werken de landelijke en de regionale omroepen, die werken er eigenlijk allemaal mee. In het buitenland is dat ook zo.
2: Ja.
1: En
2: wij moesten ook.
1: Wij moesten eigenlijk wel. En wat wij werden toen door de leverancier werden wij het paradepaardje gemaakt. Dus wij kregen alle software als eerst. Wij mochten dat helemaal gaan testen. Dus dat was wel een hele interessante samenwerking met de makers van Omniplayer. En natuurlijk de studioverbouwing die we toen er ook nog doorheen hebben gedouwd.
2: En dat was allemaal tijdens corona.
1: Ja.
2: Ik weet dat Jaap, nu architect, een hele mooie nieuwe studio getekend heeft. En jullie met jullie handjes, gewoon vrijblijvend, die hele studio in een week afgebouwd en opgebouwd hebben.
1: Ja.
2: En ik maar... eten erin douwen.
1: Ja, voornamelijk ook veel Fristie-pakjes had je gebracht.
2: Jullie leefden op Fristie.
1: Ja, dat was een hele bijzondere tijd. We begonnen toen maandagochtend volgens mij 7 uur volgens mij.
2: Ja.
1: En zondagavond 8 uur volgens mij. 10 uur waren we klaar, maar we waren helemaal gesloten. Want het waren gewoon dagen van 14 uur volgens mij, 16 uur. En dan echt alleen maar fysiek werk doen.
2: Ja.
1: Dus dat was even aanpoten. Maar goed, er staat nu een hele mooie studio.
2: Er staat zeker een mooie studio. We gaan zo direct verder met het verloop en de toekomst.
1: Helemaal goed.

0: Donna Summer nog even in het thema van de radio. In deze speciale thema-uitzending van 8 naar nacht.
1: 20 jaar meer radio.
0: Ja, dat is een tijd, hè?
1: Het is een hele tijd. We zitten in de studio nog met Ricardo Bos, de voorzitter van Meer Radio. Eigenlijk, je bent even weg geweest en je bent nu terug als voorzitter.
2: Ja.
1: De jongste voorzitter ooit die we gehad hebben, volgens mij.
2: Binnen Meer Radio wel, ja. Ja.
1: Dus daar zijn we heel trots op en heel blij mee. Want er gaat een hele hoop gebeuren. Na de coronacrisis had Meer Radio best wel een beetje problemen. Want er waren ook wel vrijwilligers die verdwenen.
2: Mm-hmm.
1: Die waren toch wel een beetje bang om toch wel onder de mensen te zijn. Ook al hadden we hier voorzorgsmaatregelen. En zijn we blijven uitzenden. We hebben ook een speciale corona-uitzending nog gehad. Het was een hele bijzondere tijd. We gaan nu eigenlijk naar nu. Is Meer Radio nog gewoon Meer Radio.
2: Ja.
1: Jij bent de voorzitter, we hebben de vrijwilligers, we hebben een prachtige studio, we hebben een vaste club met goede mensen.
2: Mm-hmm.
1: We hebben reden om een feestje te vieren. Maar er gaat een hele hoop gebeuren.
2: Er gaat heel veel gebeuren.
1: Begin eens bij het begin, want Meer Radio, allereerst, gaat de radio nog wel?
2: Ja, kijk, of radio nog bestaat, daar wordt landelijk over gediscussieerd. En dat is voornamelijk, moet radio überhaupt nog wel bestaan binnen een streekomroep? Want daar gaan we dan naartoe.
1: Maar wat vind jij daarvan?
2: Ik denk dat radio op zichzelf, dus als je het gewoon puur hebt over alleen audio uitzenden, dan denk ik dat heeft op zichzelf geen bestaansrecht meer. Omdat... Als je gaat kijken waar we dan zometeen naartoe gaan. Hè, want we gaan zometeen van 280 lokale omroepen. Gaan we zometeen naar 80 streekomroepen.
1: Dat is besloten landelijk.
2: Ja, Den Haag vond dat moest gaan gebeuren. En dus die wet is door de Tweede Kamer aangenomen. Moet nog wel overigens door de Eerste Kamer.
1: En wat betekent dat?
2: Dat betekent dat de lokale omroepen... Die worden zometeen verankerd in de wet. Die hebben nu geen positie in de wet, maar zometeen dan wel. En dan betekent het dat we eigenlijk op hetzelfde niveau als de NPO, om het zo maar te zeggen, moeten wij gaan opereren. Alleen niet met het budget van de NPO.
1: Dat is jammer.
2: Want wat je nu bijvoorbeeld wel weer ziet, is de gemeente, die geeft ons subsidie. Dat is bedrag X per jaar. Daar moeten we dan mee doen. Alleen op het moment dat je onafhankelijk... nieuws wil uitbrengen, dan moet je soms ook de gemeente of ambtenaren even op de tenen kunnen trappen of ze confronteren met bepaalde feiten. En dat je ziet nu landelijk dat heel veel lokale omroepen dat niet durven, want als ze hun wethouder op de vingers tikken, dan kan het zomaar zijn dat ze dat jaar daarna gewoon geen subsidie meer hebben.
1: Heb jij onze begin gehoord van de radio, onze burgemeester, wat ze zei daarover?
2: En zij is heel trots in ieder geval, maar ik heb... Hoe bedoel je? Nee.
1: Nou, zij zei dus dat zij het heel fijn vond dat Meer Radio ook de burgerlijke macht, de wethouders, de burgemeester of wie dan ook, kritische vragen durft te stellen. En dat ze heel blij is met ons in het democratische stelsel.
2: Ja.
1: Dat wij dat gewoon durven. Dus ik denk dat we goed zitten. Maar ga verder met je verhaal.
2: Ik denk dat we goed zitten. En hier in de gemeente Haarlemmermeer hebben we toevallig ook de vorige wethouder. En de wethouder die we dan nu hebben. Die zijn ook wel heel blij met ons. Dus dat doen we goed. Alleen je ziet wel op andere plekken in het land dat het daar niet zo aan toe gaat. En daarom is er heel veel gelobbyd om die positie veilig te stellen. Dus de subsidie

0: groot gedeelte ja, nog steeds in het tijdsperk leeft van we zijn radiopiraat en we doen maar wat. En de meeste programma's die dan worden uitgezonden, dat is een praatje en dan weer een plaatje. En dan,
1: ja, het is uitwisselbaar. Ja.
2: En, dus niet eigenlijk de normen waar we aan moeten doen. Want wij zijn gebonden aan normen.
0: Ja, de ICE-norm. Dus je moet tussen 7 uur 's ochtends en 11 uur 's avonds moet je gewoon eigenlijk het grootste gedeelte van je tijd moet je de bevolking moet je gaan informeren. Er is informatie, cultuur en educatie. En dat gebeurt bij heel veel lokale omroepen niet. En,
2: bij ons wel.
0: Bij ons wel. Er is altijd ruimte voor verbetering.
2: Wij doen ons best.
0: Jullie doen het goed.
2: Dank u.
1: Het is opgenomen.
0: Dus dat is opgenomen, waarvan ja. Akte. Maar dat moet allemaal verbeterd worden landelijk. En daarom is de mediawet zometeen gewijzigd. Dat je zometeen moet gaan indienen is ook gelijk voor 5 jaar. Er wordt veel strenger getoetst, veel strenger gecontroleerd. Zodat er ook echt daadwerkelijk een professionele streekomroep staat en niet een soort radiopiraat.
2: Oké, wij gaan er zo direct over verder praten, want ik heb nu heel veel vragen erover.
0: Helemaal goed.
1: Maar het lijkt mij goed om eerst even stil te staan bij een ode aan meer radio.
2: Oh!
1: Ja, onze nieuwslezeres Saskia van Kampen heeft speciaal voor de gelegenheid een gedicht geschreven.
2: Oh, wat leuk!
1: Gaan we dan luisteren?
3: Meer radio, 20 jaar. Vandaag is het feest in de Haarlemmermeer, want Meer Radio bestaat 20 jaar. 20 jaar muziek en verhalen. 20 jaar staan we voor iedereen klaar. Van Hoofddorp tot Nieuw-Vennep, van Vijfhuizen tot aan de Kaag. Wat er leeft in Haarlemmermeer, dat horen we bij jullie elke dag. Een nieuwsbericht, een sportverhaal, een plaatje met een lach. Een stem die soms vertrouwd voelt, alsof je thuis bent als je luistert die dag. Want meer radio is meer dan radio. Het is de stem van onze Haarlemmermeer. En achter al die stemmen staan mensen met een groot hart. Elke dag, keer op keer. Dus vandaag een groot applaus voor 20 mooie jaren. Voor iedereen die meer radio met hart en ziel blijft dragen. Meer radio, gefeliciteerd. 20 jaar, wat een prachtig geluid. Blijf de stem van de Haarlemmermeer. En zend nog heel veel jaren uit.

0: radio DJ on WOLD.
1: Nou, en op meerradio.nl.
0: Ja, precies, maar dan even anders.
1: Dan even anders. Wij zijn nog steeds in de studio met onze voorzitter Ricardo Bos. En het wordt een beetje spannend, Ricardo, want meer radio op zich, hoor ik, gaat stoppen. Ja, gaat er gebeuren?
2: Het is niet alleen meer radio die gaat stoppen. Eigenlijk alle lokale omroepen die stoppen per 31 december volgend jaar. Dan verloopt de licentie en dan moet...
1: Volgend jaar, 2027.
2: 27, ja. Dus alle lokale omroepen moeten dan stoppen. Of eigenlijk tot en met 1 voor 12 mag je nog een plaatje uitzenden, om het zo maar te zeggen. Daarna stopt het. En dan vanaf 1 januari 2028...
1: Ja?
2: Dan heb je dus dat de streekomroep live gaat.
1: En wat houdt de streekomroep in?
2: De streekomroep, zoals we net eigenlijk zeggen, dus je hebt nu die 280 lokale omroepen. Daar worden er, die worden dan samengevoegd tot 80.
1: Ja.
2: Dus wat zie je? Wij moeten samen met 4 anderen moeten wij...
1: Welke?
2: We gaan samen met Amstelveen, Rik FM, Jam FM en 1 Amstelveen. Daar moeten wij samen dus de streek mee gaan vormen. En dat is toevallig de grootste streek als je de echte grote steden weghaalt. We hebben pakkenbeet een 500.000 inwoners hebben we dan die we moeten gaan bedienen. En daar gaan wij dan zometeen, of daar moeten we dan een lokaal, tenminste een streekomroep voor neerzetten.
1: Ik ga meteen even inbreken, want dit is dan geen streekomroep meer, maar een regionale zender.
2: Ja, de regionale, dat is bijvoorbeeld Noord-Holland. En wij moeten... Daar is heel veel discussie ook over of we dan niet een soort verkapte regionale zender dan gaan worden. Dat is dus niet zo. We zijn nog steeds op heel lokaal bezig. Want de kleine kernen van bepaalde gemeenten die worden niet gezien door zo'n grote regionale omroep. Die hebben daar overigens ook niet de tijd voor. Om al die kleine akkefietjes bijvoorbeeld goed uit te zenden of dat aan het licht te brengen.
1: Ja.
2: En dat moet de streek zometeen wel gaan doen. Die moet het nieuws brengen waar jij als lokale inwoner in geïnteresseerd bent. Want wat gebeurt er nu bij de buren? Dat doet de regionale niet, maar dat doet de streekomroep zometeen wel.
1: Ik heb meteen een vraag. Want Haarlemmermeer is Haarlemmermeer binnen de ringvaart. Dat is Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Batuverdorp en Kaag. En alle kernen ertussenin. 31 als ik bij elkaar heb.
2: Als het goed is inderdaad...
1: 32. 35. Oh, dankjewel Robert. Kun je nagaan. En het lijkt me nogal een hele grote klus om daar Aalsmeer, Amstelveen... Ik denk dat Aalsmeer en Amstelveen niet zitten te wachten op wat er bij ons gebeurt. Of ben ik dan heel zwart-wit bezig? En andersom.
2: Dat is misschien heel zwart-wit, maar daar wordt... Tenminste, wij zijn er nu het plan aan het maken van hoe kunnen we dat dan goed doen? Hoe kunnen we het nieuws voor iemand uit Nieuw-Vennep nog steeds even interessant maken als voor iemand uit Amstelveen?
1: Ja.
2: Dus daar wordt een heel plan nu voor geschreven. En dat betekent wel dat je alle kanalen die je hebt anders moet gaan inzetten. En de focus ligt zometeen bij de nieuwe streekomroep ligt niet meer bij radio. Mm-hmm. En dat is... Naar het laatste kanaal van wat je misschien gaat inzetten. Of op een hele andere manier gaat inzetten. Maar
1: op een andere manier. We gaan niet verdwijnen, de radio.
2: De radio gaat niet verdwijnen. Er is wel over gesproken of dat misschien niet moet gaan verdwijnen. Niet alleen door ons, maar ook door de NLPO die de vraag stelt.
1: Ja.
2: Moet radio, bestaat nog wel plekken voor radio binnen de specifieke streekomroep? Wij vinden overigens van wel dat nog steeds een heel belangrijk... kanaal is om je berichten te...
1: Ik denk dat radio namelijk nooit verdwijnt. Ik zet makkelijker de radio aan dan de televisie. Ook in de auto, ook thuis. Maar dat is even persoonlijk. Dat moest ik even kwijt. Ga verder.
2: Ja, we gaan wel naar een online first gedachte.
1: Ja.
2: Dus dat betekent dat we hele andere kanalen gaan inzetten. De hoofdbasis, als ik dat dan noem, dat is gewoon de website.
1: Ja.
2: Dat moet je gewoon goed gaan indelen voor alle kernen of voor alle gemeenten. En vanuit daar ga je natuurlijk ook inzetten op je Instagram, op je wat heb je tegenwoordig nog meer, op je Hives.
1: We hebben Hives ook nog. Ja.
2: Dus die kanalen moet je zo meteen gewoon heel slim gaan inzetten. En daarin, bijvoorbeeld voor je TikTok of voor je Instagram, daar kan je heel makkelijk natuurlijk ook bepaalde nieuwsitems filteren wat wel weer goed aansluit. Bijvoorbeeld voor Aalsmeer of voor Nieuw-Vennep of wat dan ook.
0: Dus dan wordt dat zijn dan meer clips, hè?
2: Ja, dat zijn er meer clips.
0: Echt,
2: ja.
0: Voor de korte aandachtspannen. Dat is wat anders dan een uurtje een themanummer vullen of een thema-uitzending maken over wat dan ook. Hè?
2: Dat, ja. is echt, ja, dat is heel anders. Ja.
1: Maar het een kan toch naast het ander bestaan? Het is niet dat het een weggaat en
2: Het een kan natuurlijk naast het ander bestaan. Alleen wat natuurlijk wel heel belangrijk is, omdat je beperkte financiële middelen hebt, moet je die financiële middelen die moet je goed besteden.
1: Oké.
2: En als je, als radio, ik noem even iets geks. Nou goed, meer radio of de Nieuwe Streek, die krijgt pak een beet €480.000.
1: Kaching.
2: En als daarvan alleen al, ik noem maar even wat, een ton naar radio zou gaan, dan moet je wel de vraag gaan stellen, ga ik met die ton het doel halen van wat ik wil halen? En misschien kan je die ton dan beter gaan stoppen in meer personeel. En dat betekent dan wel dat radio dan veel minder aandacht gaat krijgen. En daar zijn we nu voornamelijk over aan het discussiëren van hoe ga je dat geld dan goed besteden met die online first gedachte in ons achterhoofd, waarbij we nog wel vinden dat radio moet blijven bestaan.
1: Oké, en de televisie dan, hè? Want we hebben ook natuurlijk een televisiekanaal.
2: Ja.
1: Blijft die ook bestaan?
2: Dat blijft dan ook bestaan, alleen dat wordt allemaal gekoppeld aan elkaar. Dus van wat je... wij noemen dat tenminste ik noem dat dan heel stoer het nieuwe radio.
1: Ja.
2: Dus van wat je dan zometeen eigenlijk hebt, is de journalisten. En bij meer radio hebben we daar natuurlijk nu twee van. Die gaan overdag nieuws maken.
1: Ja.
2: Daar maken ze een reportage van. En die wordt dan zometeen ook voor de DJ beschikbaar gesteld. En dan als de DJ dan zegt, nou vandaag was onze reporter bijvoorbeeld in Nieuw-Vennep of misschien in Amstelveen of waar dan ook al niet. Hit dan op play en dan zie je op televisie of via de webstream of waar je dan ook wel niet kijkt naar de omroep, dan zie je ook daadwerkelijk van wat die report heeft opgenomen.
1: En
2: dan zo kan je dan alles heel makkelijk inzetten. Dan zit je in de auto, dan hoor je het alleen. Wil je kijken, dan zie je het ook echt daadwerkelijk.
1: Okay.
2: En zo kan je multimediaal kan je dan je content gaan inzetten.
1: Ik heb meteen een volgende vraag met vier anderen. Hoe gaat dat?
2: Met vier anderen, dat gaat lastig, om het zo maar even te zeggen. De onderhandelingen lopen heel stroef.
1: Waar ligt dat aan?
2: Waar dat aan ligt is dat we met z'n allen verschillende ideeën hebben over hoe we een streekomroep moeten neerzetten. De ene discussie gaat bijvoorbeeld over, moeten we niet een themakanaal overeind gaan houden? Of moeten we niet meer gaan inzetten op meer personeel aannemen?
1: Maar jullie hebben toch richtlijnen gekregen vanuit het Rijk?
2: Vanuit het Rijk niet. Er is sinds kort een beleidsplan gepubliceerd. Die is pak een beetje 60, 70 kantjes.
1: Oh.
2: Dat wordt een hele grote invulrace. Om dat allemaal heel goed te kunnen doen. Dat zeg ik een beetje oneerbiedig. Maar die moet je gewoon gaan invullen. Je krijgt vanuit de wet krijg je natuurlijk wel bepaalde kaders mee.
1: Ja, van, precies.
2: Daar staat dan bijvoorbeeld wel in, ja, je kan een themakanaal hebben, maar dan moet je voldoen aan een x-aantal vereisten.
1: Aha.
2: En daar kan wisselend over gedacht worden. Of waar je bijvoorbeeld ook wisselend over kan denken is, ja, hoeveel studio's moet je nog overeind gaan houden? Betekent dat je zometeen nog maar één radiostudio hebt? Ja goed, waar komt die dan te staan? Is dat aan deze kant van de snelweg?
1: Of... Dat is dus ook wel, want ik neem aan dat mensen in Amstelveen geen trek hebben om naar Haarlemmermeer, naar Hoofddorp te komen, waar onze studio staat, en vice versa. Maar om vijf studio's recht overeind te houden, dat is te kostbaar.
2: Ja goed, dat is gewoon niet mogelijk, vijf studio's overeind houden. Want dat betekent ook vijf keer huur betalen.
1: Ja.
2: Dus dat zal betekenen van dat je minimaal twee studio's overeind moet houden. Maar dan kom je ook weer...
1: Minimaal of maximaal?
2: Ik denk minimaal. En dat is ook een beetje afhankelijk van hoe je dat geld gaat besteden.
1: Ja.
2: En daar hadden we net natuurlijk al even kort over. Want dat is gewoon heel belangrijk. En als je gewoon beperkte financiële middelen hebt, dan moet je ook keuzes gaan maken in, oké, hier bijvoorbeeld hier aan deze kant van de snelweg hebben we natuurlijk een gigantisch groot pand. Daar hebben we ruimte voor daadwerkelijk alles.
1: Ja.
2: Dus dan zou ik zeggen, nou goed, dan is het heel logisch dat we in ieder geval deze studio overeind houden.
1: Ja.
2: En dat we dan daarnaast nog een andere studio hebben, waar misschien ook wel radio gemaakt kan worden. Of misschien ook zelfs televisie. Dat heeft dan wel mijn voorkeur. Alleen dat moet dan nog steeds natuurlijk wel financieel haalbaar zijn. En als blijkt uit zo'n berekening dat je bijvoorbeeld drie studio's overeind kan houden, dat je een soort driehoekje kan creëren. Ja goed, dan ben ik voorstander. Maar als blijkt dat dat niet kan, Ja, dan zou je moeten terugschalen naar 1 of 2.
1: Ja.
0: Daar gaan we zo meteen even over terug doorpraten, denk ik, toch?
1: Ja, ik heb nog wel een hele brandende vraag. Dus,
0: ja.

0: En zo verdwijnt Paolo Lutini met het nummer Radio.
1: Ja. Nou, wat een toeval. Weer de radio.
0: Ja, radio, ja.
1: Ik zit er nog steeds met Ricardo. En Ricardo, ik had een enorme vraag natuurlijk.
2: Ja.
1: Meer radio.
2: Ja.
1: 1 januari 2028.
2: Ja.
1: Gaat van alles veranderen.
2: Mm-hmm.
1: Jij bent heel druk bezig met die veranderingen. Mm-hmm. Het gaat niet zomaar. En ik heb begrepen dat het echt niet gemakkelijk gaat. Waar gaat het mis?
2: Vooropgesteld, we zijn natuurlijk al jaren bezig met deze streekvorming.
1: Ja.
2: En ik kom dan nu net even om de hoek kijken, als ik het zo heel, misschien wel heel oneerbiedig mag zeggen. Maar waar het dan misgaat is, of in ieder geval het loopt heel stroef. En waar het in beginsel misging is dat je toch 5 verschillende omroepen bij elkaar moet brengen. En de ene die doet het al 40 jaar, de ander doet het 30 jaar, de ander doet het 20 jaar.
1: En iedereen heeft zijn eigen passie.
2: En iedereen heeft natuurlijk zo zijn eigen zegje. En dat snap ik ook heel goed, want je wilt toch dat je omroep het liefst overeind blijft staan. En waar je natuurlijk ook mee zit, is dat iedereen het natuurlijk niet eens is met deze wetswijziging. Dus daar gaat het natuurlijk al mis. Van ja, jongens, waarom moet dit nou eigenlijk? En het werkt natuurlijk ook niet mee dat de wet nog niet officieel is aangenomen.
1: Oh?
2: Dus hij is wel door de Tweede Kamer. Maar goed, hij moet natuurlijk nog door de Eerste Kamer. Zou dat
1: nog mis kunnen gaan dan?
2: In theorie kan dat misgaan, ja.
1: Oké.
2: Maar goed, dat is academisch gelul, zoals ik dat dan maar even noem. De praktijk zal laten zien dat er gewoon doorheen wordt gepusht. Daar vindt iedereen wat van. Dus daar moet je eerst heel veel over discussiëren. Nou goed, daar sta ik zelf heel anders in. Ik denk gewoon, jongens, die wetswijziging die gaat gaan aankomen. We kunnen er van alles en nog wat van vinden. Maar dat is eigenlijk niet relevant, wat we ervan vinden. En dat je al 40, 50 jaar misschien in het vak zit, of misschien nog zelfs voor de prehistorie. Hartstikke leuk. Heel veel respect ook voor. Maar laten we nou eens een keertje gaan focussen op hoe we een nieuwe omroep gaan neerzetten. En alles van wat je weet en wat je kan, laten we dat eens mooi gebruiken voor de nieuwe streekomroep.
1: Jij wil dat we de krachten gaan bundelen, maar waar gaat het nu mis?
2: Waar het nu misgaat is dat er toch wisselend wordt gedacht over hoe we de streek moeten gaan invullen.
1: Is dat zo star allemaal?
2: Dat gaat echt heel lastig. Want iedereen heeft een ander gevoel bij hoe radio of wat voor rol radio moet krijgen. Of hoe de NLPO bijvoorbeeld ook kijkt naar de nieuwe streekomroepen. Daar vinden heel veel anderen ook weer wat van. En dan werkt het ook niet mee dat wij de afgelopen tijd toch wel als zwarte schaap worden gezien. Want wij worden als...
1: Waarom?
2: Ja, dat komt ergens, denk ik, omdat wij de grootste gemeente zijn in deze streek.
1: Ja.
2: We hebben de meeste kernen. En dan word je al snel gezien van, oh, meer radio, die doet het wel even.
1: Maar dan ben je toch niet het zwarte schaap? Dan lijkt het me meer afgunst.
2: Nou ja, afgunst, dat weet ik niet. Maar je wordt wel snel gezien. Kijk, de kleinere omroepen die willen ook heel graag van dat hun zegje ook nog meetelt. En dat snap ik. En ik kan ergens ook wel inzien dat als ik in zo'n vergadering zeg van meer radio wil nu voor de streek heel veel gaan investeren. Ik heb altijd gezegd tegen de andere 4, als meer radio morgen bij wijze van spreken de nieuwe streek moet gaan heten. En dat wij gelijk voor heel de streek moeten gaan opereren. Of echt flink veel moeten gaan investeren, ook in geld. Dan willen we dat doen. En dan snap ik ergens ook wel dat een kleinere omroep dat ook wel kan zien als een soort aanval. Van, oh, wacht, gaat meer radio het dan nu overnemen?
1: Ze zijn bang dat ze ondergesneeld worden, als ik het begrijp.
2: Misschien wel, terwijl het juist helemaal niet ons idee is. Dat wil ik ook helemaal niet. Ik heb daar zometeen ook eigenlijk helemaal niks meer over te zeggen. En de andere 4 eigenlijk ook niet. Van wat,
1: maar wie heeft er dan wel wat over te zeggen?
2: Over hoe het gaat?
1: Ja, wat er nu gaat. Waar zitten we nu? We zitten nu in een impasse.
2: We zitten nu niet meer met elkaar aan tafel.
1: Nee.
2: Op dit moment. Terwijl er staat al een streekomroep. Hè? Dat is streek 44. Ja. Dat draait al gewoon. Daar zitten betaalde krachten in. Die maken verschrikkelijk mooie reportages. Dagelijks absoluut. Worden daar heel veel items gemaakt. Mijn petje af naar dat team. Alleen het grootste probleem is dat de voorzitters van de vijf omroepen het gewoon niet met elkaar eens kunnen worden. Omdat ze toch wisselend denken. En dan werkt het ook helaas niet mee dat nou goed, laatst dan in het publieke debat.
1: Ja?
2: Tijdens de gemeenteraad in Amstelveen wordt er dan wel gezegd dat Amstelveen niet meer zou willen samenwerken met Haarlemmermeer.
1: Ja.
2: Of althans dan met meer omroep.
1: Ja.
2: En dat vinden wij dan wel heel jammer. Want ik denk juist, kijk, Amstelveen is heel goed in televisie maken. Hè? Dat doen zij natuurlijk al vanaf dag één. En ik denk dat wij daar heel veel van zouden kunnen leren. En juist ook van de kleine omroepen die in onze nieuwe streek zitten. Want wij hebben weliswaar 35 kernen, of misschien iets minder of meer. Dus wij weten misschien wel hoe we dat grote plaatje compleet kunnen maken. Maar juist die kleine omroepen, en of dat nou een Rick FM is of een Aalsmeer of een Jam, die toch wel wat iets
1: een andere blik erop kunnen werpen.
2: Die moeten juist ook hun blik op de nieuwe streken gaan werpen. En ook al gewoon heel kritisch zijn. En dat willen wij als Meer Radio heel graag. Die samenwerking met de andere vier.
1: Ik hoop echt van harte dat jullie eruit komen. Jouw visie is heel duidelijk. Wij zitten met smart te wachten op het verlossende woord. Want het zou mooi zijn als we met z'n allen met elkaar iets kunnen bewerkstelligen.
2: Dat hoop ik ook, ja.
1: Heb jij nog een slotwoord voor ons?
2: Voor de streek of voor Meer Radio?
1: Nou, eigenlijk voor Meer Radio. Want eigenlijk zijn we hier om 20 jaar Meer Radio te vieren.
2: Ik denk dat de afgelopen 20 jaar bijzonder mooi waren. Waarvan ik er dan maar 17 of 18 heb mee mogen maken.
1: Maar?
2: En ik denk dat de aankomende 20 jaar nog veel mooier gaan worden.
1: In de streek?
2: In de streek. Dat denk ik. En dat is eigenlijk denk ik wel het mooiste.
1: Ja, dat vind ik mooi. Ik wil ook nog even zo wat zeggen, als het mag. Tot slot. Meer Radio bestaat morgen officieel 20 jaar. 20 jaar waar heel veel vrijwilligers met heel hun hart voor u, de luisteraar, hun uiterste best hebben gedaan om mooie programma's te maken. Om u te informeren over onze mooie Haarlemmermeer met kunst, cultuur, sport en lijfverslagen. En geweldige muziek. We doen 20 jaar Meer Radio te kort om in deze 2 uur alles te proberen te benoemen. Maar ik wil voor alle vrijwilligers die Meer Radio een prachtig station hebben gevormd, een diepe buiging maken en alle luisteraars enorm bedanken. En blijf vooral luisteren. Dank jullie wel.
0: Tot volgende week.
3: Tussen 8 en 8. Tot volgende week.

0: es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für die Freiheit, die als steter Gast bei euch wohnt, habt Dank, dass ihr nie fragt, was es bringt, ob es lohnt. Vielleicht liegt es daran, dass man von draußen meint, dass in euren Fenstern das Licht.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Hof. Railschoffers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het zeer gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de Tank. Die bijnaam kreeg hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan het illegale brandstofhandel. Dat zegt correspondent Boris van der Spek.
3: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
2: Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: Delta Goodrum met een akoestische versie van Dancing with a Broken Heart. Goedenavond.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.
0: Inderdaad, ik ben weer 2 uur bij je voor de mooiste gouden oude platen. Zoals straks na het nieuws van 10:30.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: 2 van 1 van broer en zus Daniel en Natasha Benningfield. Maar nu hoor je Acte en de Munnik met Niet of Nooit Geweest.

uit de film Watership Down, oftewel Waterschapsheuvel, zoals hij in Nederland heette. Art Carfunkel met een nummer van Mike Beth, dat was Bright Eyes. Een nummer 1 hit in Nederland in de jaren 70. Dit was ook een nummer 1 hit in Nederland, maar dan in de jaren 80. Ze komen uit Engeland, Ultrafox onder leiding van Mitch Ure. Dit is Vienna.

0: Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland, nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Hof. Railschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het zeer gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de Tank. Die bijnaam kreeg hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan het illegale brandstofhandel. Dat zegt correspondent Boris van der Spek.
2: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
1: Dan het weer, vanavond de wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Nice and slow.
0: Tom van Dranen.

0: plaat kwam al uit in 1984, maar pas in 1985 was het een hit hier in Nederland. Dat was Drive van The Cars.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Broer en zus, Daniel en Natasha Benningfield hier in de 2 van 1. Als eerste hoor je natuurlijk Daniel Benningfield, want dat is de oudste.

Ja, wat een stem, hè? André Bocelli was dat. Samen met Sarah Brightman. En Conte Partiro, oftewel Time to Say Goodbye. Ja, een Italiaans-Engelse klassieker inderdaad. Hier bij Meer Radio in Nice and Slow. En voor André Bocelli en Sarah Brightman hadden we Daniel en Natasha Benningfield. Ik zei het al, Daniel is de oudste. Die is namelijk van 3 december 1979. En Natasha, zij werd geboren op 26 november 1981. En hier is de man die bekend werd van YouTube. Dit is Shawn Mendes op Meer Radio in Nice and Slow met Stitches.